0: DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 2 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Al komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft nu ingestemd met de vergunningaanvraag. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Belangrijk voor de gemeente is dat de provincie en het Rijk fors meebetalen om een groot deel van de woningen betaalbaar te houden en om verkeersproblemen op te lossen. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen en is verplichte bedenktijd dus niet nodig. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte zwaar gewond. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Nu blijkt dat de provincie en het Rijk fors meebetalen aan onder meer de bereikbaarheid. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij in gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer, de laatste buien trekken weg, minimaal rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag, met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op Radio Lelystad.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten met de VS als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. Eén was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran over een definitief einde aan de oorlog. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. Het weer, zonnig en heet. Het wordt 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De afgetreden wethouders Annemieke Messeling-Dijkstra en Dennis Grimbergen hebben zich inderdaad schuldig gemaakt aan gedrag dat ambtenaren een sociaal onveilige werkomgeving bezorgde. Maar van machtsmisbruik was geen sprake. Dat is de conclusie van het externe onderzoek dat op last van de gemeenteraad openbaar is gemaakt. Het is uitgevoerd door het bureau Nekker van Naam Integriteit. Aanleiding waren klachten van medewerkers. Maar de onderzoekers keken ook naar de manier waarop Lelystad onder verantwoordelijkheid van Messeling-Dijkstra binnen de regio een eigen koers voert ten aanzien van de jeugd. Zorg, wat leidde tot wrijving met zorgorganisaties en zelfs rechtszaken. De ex-wethouders zelf zijn het niet eens met de conclusie. Zij zeggen dat ze in de tijd terecht hebben gekozen voor een stevige aanpak, maar geen grenzen hebben overschreden. En de medewerker van de gevangenis is op staande voet ontslagen wegens een poging verboden spullen naar binnen te smokkelen. Dat meldt de dienst Justitiële Inrichtingen, DJI, de beheerder, in een openbaar maandoverzicht. De poging werd ontdekt op 30 mei. Er is aangifte gedaan en de politie heeft de betrokkenen aangehouden. Nadere bijzonderheden zijn niet bekendgemaakt. De dienst publiceert na afloop van elke maand op zijn site een overzicht van incidenten die zich die maand in de diverse gevangenissen hebben voorgedaan. De achterliggende gedachte is dat voor een dergelijke organisatie transparantie belangrijk is. En de gemeente gaat aan de slag met een manier om de historische gebouwen op het werkeiland te verduurzamen zonder de monumentale waarde aan te tasten. Daarbij gaat het onder meer om het plaatsen van zonnepanelen. Dat mag binnen de huidige regels niet. De bouwwerken uit de pioniersfase van de inpoldering zijn echter nog steeds in gebruik, onder meer als woonhuis. En dat maakt dat verduurzaming toch van belang wordt geacht, zowel door de eigenaren als door de gemeente. En een explosie heeft in de nacht van maandag op dinsdag rond 14:15 de deur van de centrale hal van flatgebouw Lars vernield. Niemand raakte gewond en de politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben vanaf vandaag met zeer warm zomerweer te maken in Lelystad. Vandaag blijft het lange tijd droog en schijnt de zon geregeld. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar de zomerse waarde van 26 graden. Daarbij waait de wind zwak tot matig vanuit het zuiden, hooguit windkracht 3 in de stad. Vanavond neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Vooral vannacht trekt een aantal over en is het met 18 graden vrij klam. Morgen is het vrij onbestendig met een paar buien, mogelijk nog met onweer. Vooral later in de ochtend en begin van de middag schijnt de zon van tijd tot tijd. En dan is het met weinig wind en ruim 30 graden tropisch benauwd. In het weekend is het gelukkig minder warm. Dat komt doordat de wind vanuit het westen waait. Toch is het 's middags nog zomers met 25 of 26 graden. Een enkele bui is nog mogelijk, maar er is ook ruimte voor de zon. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het Lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
3: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
2: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
4: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
2: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Radio Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt. Of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht en Roermond kwamen bomen op de weg terecht. Het weer, zonnig en heet, het wordt 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Het project Preventie met Gezag dat jongeren uit de criminaliteit moet houden heeft na 3 jaar als eerste concrete resultaat opgeleverd dat er een beter beeld is van de problemen en daardoor sneller kan worden opgetreden. Dat antwoordde BMW op vragen van Mooie Lelystad over de effectiviteit. Het beeld van de doelgroep is sterk verbeterd, waardoor jongeren die afleiden richting jeugdcriminaliteit eerder gesignaleerd en opgepakt worden. Doordat er is geïnvesteerd in onder andere extra jongerenwerkers, jeugdbouwer, jeugdagent, leerplicht en halt op school, komt jonge aanwas eerder in beeld, aldus het college. En ook is beter in zicht welke verbanden en relaties bestaan tussen jongeren en wat zich afspeelt onder jeugdgroepen. Mooie Lelystad kwam tot de vragen door een uitzending van Zembla, waaruit bleek dat de resultaten verspreid over het hele land van het landelijk project nogal verschillen en vaak slecht meetbaar zijn. En de nu 18-jarige Amsterdammer die in maart vorig jaar werd opgepakt na de overval met een vuurwapen op juwelier Siebel in Bataviastad, heeft 15 maanden jeugddetentie gekregen, waarvan 10 voorwaardelijk. Dat is 2 maanden minder dan de eis en die 5 maanden vallen weg tegen het voorarrest. Hij was niet zelf bij de overval, maar stuurde de daders toen 14 en 15 jaar aan en had voor het wapen gezorgd. Iets dergelijks had hij ook in Haarlem gedaan. De daders vluchtten op een fatbike, maar werden gepakt. Dat gebeurde een grootscheepse actie van een uur, waarbij de politie onder meer een helikopter inzette en uiteindelijk ook schoot. En Lelystad heeft momenteel 11 gezinnen met samen voor 17 kinderen thuis onderwijs in plaats van schoolbezoek. En dat getal is al jaren ongeveer stabiel. Als straks de nieuwe regels van het Rijk ingaan, worden hun ontheffingen daaraan getoetst. De overgang naar de nieuwe situatie wordt vervolgens geleidelijk doorgevoerd. De gemeente is daar verder geen partij in. Zij voert de wet uit. Eventuele problemen worden ook niet door de gemeente geregistreerd, maar door hulpverleningsinstanties. Dat antwoordde BMW vragen Mooi Lelystad en Leefbaar Lelystad. Het Rijk scherp de regels aan en de fracties wilden weten wat dat voor Lelystad betekent.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag moeten we rekening houden met drukkende hitte en onweersbuien in Lelystad. Eerst is het droog en tamelijk zonnig. Met veel zon en weinig wind wordt het al snel tropisch met 32 graden. Doordat de lucht erg vochtig is, voelt het klam aan. Vanmiddag en vanavond kan een forse onweersbui ontstaan. Door de bui koelt het behoorlijk af. Vannacht is het zo goed als droog en daalt de temperatuur naar een graad of 16. In het weekend blijft het licht onbestendig, maar morgen is de beste dag met geregeld zonneschijn en het blijft ook droog. Met een middagtemperatuur van 26 graden en een zwakke noordelijke wind voelt het beter aan dan vandaag. Zondag kan het weer drukkend warm aanvoelen en is opnieuw kans op een paar stevige regen- en onweersbuien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 8 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onder meer in de stad Nabatieë werden huizen doelwit van Israël. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat hij nu kan proberen het premierschap over te nemen van zijn partijgenoot Keir Starmer, die impopulair is.
2: Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot de kans nu dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij.
1: Burnham zat eerder in de landelijke politiek, maar was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 van Qatar gewonnen. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak.
3: Oh, paniek zeg. En de speler zelf strikt zich ook helemaal kapot. En mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar, nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
1: Mexico won vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. De

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Het weer, zonnig en heet. Het wordt 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Het project Preventie met Gezag dat jongeren uit de criminaliteit moet houden heeft na 3 jaar als eerste concrete resultaat opgeleverd dat er een beter beeld is van de problemen en daardoor sneller kan worden opgetreden. Dat antwoordde BMW op vragen van Mooie Lelystad over de effectiviteit. Het beeld van de doelgroep is sterk verbeterd, waardoor jongeren die afleiden richting jeugdcriminaliteit eerder gesignaleerd en opgepakt worden. Doordat er is geïnvesteerd in onder andere extra jongerenwerkers, jeugdbouwer, jeugdagent, leerplicht en halt op school, komt jonge aanwas eerder in beeld, aldus het college. En ook is beter in zicht welke verbanden en relaties bestaan tussen jongeren en wat zich afspeelt onder jeugdgroepen. Mooie Lelystad kwam tot de vragen door een uitzending van Zembla, waaruit bleek dat de resultaten verspreid over het hele land van dit landelijke project nogal verschillen en vaak slecht meetbaar zijn. En de nu 18-jarige Amsterdammer die in maart vorig jaar werd opgepakt na de overval met een vuurwapen op juwelier Siebel in Bataviastad, heeft 15 maanden jeugddetentie gekregen, waarvan 10 voorwaardelijk. Dat is 2 maanden minder dan de eis en die 5 maanden vallen weg tegen het voorarrest. Hij was niet zelf bij de overval, maar stuurde de daders toen 14 en 15 jaar aan en had voor het wapen gezorgd. Iets dergelijks had hij ook in Haarlem gedaan. De daders vluchtten op een fatbike, maar werden gepakt. Dat gebeurde in een grootscheepse actie van een uur, waarbij de politie onder meer een helikopter inzette en uiteindelijk ook schoot. En Lelystad heeft momenteel 11 gezinnen met samen voor 17 kinderen thuis onderwijs in plaats van schoolbezoek. En dat getal is al jaren ongeveer stabiel. Als straks de nieuwe regels van het Rijk ingaan, worden hun ontheffingen daaraan getoetst. De overgang naar de nieuwe situatie wordt vervolgens geleidelijk doorgevoerd. De gemeente is daar verder geen partij in. Zij voert de wet uit. Eventuele problemen worden ook niet door de gemeente geregistreerd, maar door hulpverleningsinstanties. Dat antwoorden BMW vragen Mooi Lelystad en Leefbaar Lelystad. Het Rijk scherpt de regels aan en de fracties wilden weten wat dat voor Lelystad betekent.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag moeten we rekening houden met drukkende hitte en onweersbuien in Lelystad. Eerst is het droog en tamelijk zonnig. Met veel zon en weinig wind wordt het al snel tropisch met 32 graden. Doordat de lucht erg vochtig is, voelt het klam aan. Vanmiddag en vanavond kan een forse onweersbui ontstaan. Door de bui koelt het behoorlijk af. Vannacht is het zo goed als droog en daalt de temperatuur naar een graad of 16. In het weekend blijft het licht onbestendig, maar morgen is de beste dag met geregeld zonneschijn en het blijft ook droog. Met een middagtemperatuur van 26 graden en een zwakke noordelijke wind voelt het beter aan dan vandaag. Zondag kan het weer drukkend warm aanvoelen en is opnieuw kans op een paar stevige regen- en onweersbuien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 1758 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
3: Wij stimuleren eigenlijk iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
2: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man, en de meeste zelfdodingen zijn onder 50ers en 60ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
4: En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert er ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
2: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Hallo, is daar iemand? Hoor je mij? Het lijkt wel of je me niet kunt horen. Knik maar even met je hoofd als je me hoort. Je bent er toch wel, hè? Of verbeeld ik me dat maar? Ik had al in de gaten dat je je niet zo lekker voelde. Ik zie het nu ook, ja. Je ligt daar maar wat verdwaasd voor je uit te staren. Maar maak je geen zorgen. Ik kan de pijn wel wat verzachten, hoor. Ik breng je zo weer op de been. Doe maar rustig aan, dan doe ik dat ook. Maar voordat ik je kan helpen, heb ik wat gegevens van je nodig. Gewoon een paar van die standaard dingen. Bijvoorbeeld, waar het nou precies pijn doet bij je. Kun je dat aanwijzen? Ach, daar ga je weer. Je glijdt langzaam weg. Je hoort me waarschijnlijk niet eens meer. Maar zo te zien voel je dan ook geen pijn meer. Dat is mooi. Je doet me denken aan een schip dat langzaam achter de horizon verdwijnt. Het enige dat je er nog van ziet is een klein rookpluimpje uit de schoorsteen. Je zorgt alleen nog maar voor een zwakke rimpeling op het water. Maar wacht, ik zie dat je lippen bewegen. Je wilt wat zeggen, maar ik kan je niet verstaan. Oké, ik ga je nu verder helpen. Ik heb nu een klein prikje voor je. Je gaat je er echt veel beter van voelen. Ook al zul je er in het begin misschien een beetje misselijk van worden. Kijk, daar komt-ie. Die injectie is wel voldoende om er weer een paar uur tegenaan te kunnen. Probeer eens te gaan zitten of te gaan staan misschien. Of wil je weer wat zeggen? Kom op, zeg het dan. Langzaam hoor ik je vertellen. Als kind heb ik ooit flinke koorts gehad. Mijn handen waren enorm opgezet. Ze voelden als twee grote ballonnen aan het eind van mijn armen. En dat gevoel heb ik nu weer. Het is moeilijk uit te leggen, want je zou het toch niet begrijpen. Maar het kind van toen is weg. De droom is uit elkaar gespat. Ik ben nu volwassen. Maar op dit moment voel ik me weer als toen. Leeg, zonder emotie, zonder pijn. Maar wel fijn. Een gelukzalige leegte.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: kiss.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Het project Preventie met Gezag, dat jongeren uit de criminaliteit moet houden, heeft na 3 jaar als eerste concrete resultaat opgeleverd dat er een beter beeld is van de problemen en daardoor sneller kan worden opgetreden. Dat antwoordde BMW op vragen van Mooie Lelystad over de effectiviteit. Het beeld van de doelgroep is sterk verbeterd, waardoor jongeren die afleiden richting jeugdcriminaliteit eerder gesignaleerd en opgepakt worden. Doordat er is geïnvesteerd in onder andere extra jongerenwerkers, jeugdbouwer, jeugdagent, leerplicht en halt op school, komt jonge aanwas eerder in beeld, aldus het college. En ook is beter in zicht welke verbanden en relaties bestaan tussen jongeren en wat zich afspeelt onder jeugdgroepen. Mooie Lelystad kwam tot de vragen door een uitzending van Zembla, waaruit bleek dat de resultaten verspreid over het hele land van dit landelijke project nogal verschillen en vaak slecht meetbaar zijn. En de nu 18-jarige Amsterdammer die in maart vorig jaar werd opgepakt na de overval van een vuurwapen op juwelier Siebel in Bataviastad, heeft 15 maanden jeugddetentie gekregen, waarvan 10 voorwaardelijk. Dat is 2 maanden minder dan de eis en die 5 maanden vallen weg tegen het voorarrest. Hij was niet zelf bij de overval, maar stuurde de daders toen 14 en 15 jaar aan en had voor het wapen gezorgd. Iets dergelijks had hij ook in Haarlem gedaan. De daders vluchtten op een fatbike, maar werden gepakt. Dat gebeurde in een grootscheepse actie van een uur, waarbij de politie onder meer een helikopter inzette en uiteindelijk ook schoot. En Lelystad heeft momenteel 11 gezinnen met samen voor 17 kinderen thuis onderwijs in plaats van schoolbezoek. En dat getal is al jaren ongeveer stabiel. Als straks de nieuwe regels van het Rijk ingaan, worden hun ontheffingen daaraan getoetst. De overgang naar de nieuwe situatie wordt vervolgens geleidelijk doorgevoerd. De gemeente is daar verder geen partij in. Zij voert de wet uit. Eventuele problemen worden ook niet door de gemeente geregistreerd, maar door hulpverleningsinstanties. Dat antwoordde BMW vragen Mooi Lelystad en Leefbaar Lelystad. Het Rijk scherpt de regels aan en de fracties wilden weten wat dat voor Lelystad betekent.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vandaag moeten we rekening houden met drukkende hitte en onweersbuien in Lelystad. Eerst is het droog en tamelijk zonnig. Met veel zon en weinig wind wordt het al snel tropisch met 32 graden. Doordat de lucht erg vochtig is, voelt het klam aan. Vanmiddag en vanavond kan een forse onweersbui ontstaan. Door de bui koelt het behoorlijk af. Vannacht is het zo goed als droog en daalt de temperatuur naar een graad of 16. In het weekend blijft het licht onbestendig, maar morgen is de beste dag met geregeld zonneschijn en het blijft ook droog. Met een middagtemperatuur van 26 graden en een zwakke noordelijke wind voelt het beter aan dan vandaag. Zondag kan het weer drukkend warm aanvoelen en is opnieuw kans op een paar stevige regen- en onweersbuien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt. Of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Het project Preventie met Gezag dat jongeren uit de criminaliteit moet houden heeft na 3 jaar als eerste concrete resultaat opgeleverd dat er een beter beeld is van de problemen en daardoor sneller kan worden opgetreden. Dat antwoordde BMW op vragen van Mooie Lelystad over de effectiviteit. Het beeld van de doelgroep is sterk verbeterd, waardoor jongeren die afleiden richting jeugdcriminaliteit eerder gesignaleerd en opgepakt worden. Doordat er is geïnvesteerd in onder andere extra jongerenwerkers, jeugdbouwer, jeugdagent, leerplicht en halt op school, komt jonge aanwas eerder in beeld, aldus het college. En ook is beter in zicht welke verbanden en relaties bestaan tussen jongeren en wat zich afspeelt onder jeugdgroepen. Mooie Lelystad kwam tot de vragen door een uitzending van Zembla, waaruit bleek dat de resultaten verspreid over het hele land van dit landelijk project nogal verschillen en vaak slecht meetbaar zijn. En de nu 18-jarige Amsterdammer die in maart vorig jaar werd opgepakt na de overval met een vuurwapen op juwelier Siebel in Bataviastad, heeft 15 maanden jeugddetentie gekregen, waarvan 10 voorwaardelijk. Dat is 2 maanden minder dan de eis, niet 5 maanden vallen weg tegen het voorarrest. Hij was niet zelf bij de overval, maar stuurde de daders toen 14 en 15 jaar aan en had voor het wapen gezorgd. Iets dergelijks had hij ook in Haarlem gedaan. De daders vluchtten op een fatbike, maar werden gepakt. Dat gebeurde in een grootscheepse actie van een uur, waarbij de politie onder meer een helikopter inzette en uiteindelijk ook schoot. En Lelystad heeft momenteel 11 gezinnen met samen voor 17 kinderen thuis onderwijs in plaats van schoolbezoek. En dat getal is al jaren ongeveer stabiel. Als straks de nieuwe regels van het Rijk ingaan, worden hun ontheffingen daaraan getoetst. De overgang naar de nieuwe situatie wordt vervolgens geleidelijk doorgevoerd. De gemeente is daar verder geen partij in. Zij voert de wet uit. Eventuele problemen worden ook niet door de gemeente geregistreerd, maar door hulpverleningsinstanties. Dat antwoorden BMW vragen Mooi Lelystad en Leefbaar Lelystad. Het Rijk scherp de regels aan en de fracties wilden weten wat dat voor Lelystad betekent.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vandaag moeten we rekening houden met drukkende hitte en onweersbuien in Lelystad. Eerst is het droog en tamelijk zonnig. Met veel zon en weinig wind wordt het al snel tropisch met 32 graden. Doordat de lucht erg vochtig is, voelt het klam aan. Vanmiddag en vanavond kan een forse onweersbui ontstaan. Door de bui koelt het behoorlijk af. Vannacht is het zo goed als droog en daalt de temperatuur naar een graad of 16. In het weekend blijft het licht onbestendig, maar morgen is de beste dag met geregeld zonneschijn en het blijft ook droog. Met een middagtemperatuur van 26 graden en een zwakke noordelijke wind voelt het beter aan dan vandaag. Zondag kan het weer drukkend warm aanvoelen en is opnieuw kans op een paar stevige regen- en onweersbuien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file door een ongeluk op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld 2 kilometer. De vertraging is 20 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Hij schreef dat op sociale media na het bericht dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood. Ze kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. De VS en Iran spraken deze week onderling af dat het geweld in Libanon moet stoppen. Tot nu toe is daar weinig van te merken. In Berkel-Enschot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde afgelopen woensdag. Cuba gaat bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Daar heeft het Cubaanse parlement mee ingestemd. Tot nu toe zijn dat allemaal staatsbedrijven. Het besluit is genomen onder druk van Amerikaanse sancties, waardoor het land in een diepe crisis is geraakt. Het zijn de meest ingrijpende hervormingen in Cuba sinds 1959. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe die knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd, van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het weer, het is een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met ook kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat 2 kilometer file bij Barneveld. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is ongeveer 10 minuten. Op de A28 Utrecht richting Zwolle staat 5 kilometer file tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Het project Preventie met Gezag dat jongeren uit de criminaliteit moet houden heeft na 3 jaar als eerste concrete resultaat opgeleverd dat er een beter beeld is van de problemen en daardoor sneller kan worden opgetreden. Dat antwoordde BMW op vragen van Mooie Lelystad over de effectiviteit. Het beeld van de doelgroep is sterk verbeterd, waardoor jongeren die afleiden richting jeugdcriminaliteit eerder gesignaleerd en opgepakt worden. Doordat er is geïnvesteerd in onder andere extra jongerenwerkers, jeugdbouwer, jeugdagent, leerplicht en halt op school, komt jonge aanwas eerder in beeld, aldus het college. En ook is beter in zicht welke verbanden en relaties bestaan tussen jongeren en wat zich afspeelt onder jeugdgroepen. Mooie Lelystad kwam tot de vragen door een uitzending van Zembla, waaruit bleek dat de resultaten verspreid over het hele land van het landelijk project nogal verschillen en vaak slecht meetbaar zijn. En de nu 18-jarige Amsterdammer die in maart vorig jaar werd opgepakt na de overval met een vuurwapen op juwelier Siebel in Bataviastad, heeft 15 maanden jeugddetentie gekregen, waarvan 10 voorwaardelijk. Dat is 2 maanden minder dan de eis en die 5 maanden vallen weg tegen het voorarrest. Hij was niet zelf bij de overval, maar stuurde de daders toen 14 en 15 jaar aan en had voor het wapen gezorgd. Iets dergelijks had hij ook in Haarlem gedaan. De daders vluchtten op een fatbike, maar werden gepakt. Dat gebeurde een grootscheepse actie van een uur, waarbij de politie onder meer een helikopter inzette en uiteindelijk ook schoot. En Lelystad heeft momenteel 11 gezinnen met samen voor 17 kinderen thuis onderwijs in plaats van schoolbezoek. En dat getal is al jaren ongeveer stabiel. Als straks de nieuwe regels van het Rijk ingaan, worden hun ontheffingen daaraan getoetst. De overgang naar de nieuwe situatie wordt vervolgens geleidelijk doorgevoerd. De gemeente is daar verder geen partij in. Zij voert de wet uit. Eventuele problemen worden ook niet door de gemeente geregistreerd, maar door hulpverleningsinstanties. Dat antwoordde BMW vragen Mooi Lelystad en Leefbaar Lelystad. Het Rijk scherp de regels aan en de fracties wilden weten wat dat voor Lelystad betekent.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vandaag moeten we rekening houden met drukkende hitte en onweersbuien in Lelystad. Eerst is het droog en tamelijk zonnig. Met veel zon en weinig wind wordt het al snel tropisch met 32 graden. Doordat de lucht erg vochtig is, voelt het klam aan. Vanmiddag en vanavond kan een forse onweersbui ontstaan. Door de bui koelt het behoorlijk af. Vannacht is het zo goed als droog en daalt de temperatuur naar een graad of 16. In het weekend blijft het licht onbestendig, maar morgen is de beste dag met geregeld zonneschijn en het blijft ook droog. Met een middagtemperatuur van 26 graden en een zwakke noordelijke wind voelt het beter aan dan vandaag. Zondag kan het weer drukkend warm aanvoelen en is opnieuw kans op een paar stevige regen- en onweersbuien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort-West en Barneveld staat het stil over 6 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Arnhem over de A27, A12 en de A50. Op de A28 Utrecht richting Zwolle 7 kilometer file tussen Soesterberg en Knoopend Hoevelaken. Op de N50 Emmeloord-Zwolle bij Kampernoord 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Volgens de regering van Congo zijn 232 mensen overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog verre van onder controle. Vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna 500 miljoen euro toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat 3 kilometer file tussen Amersfoort-West en Barneveld. Een half uur vertraging door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via Utrecht en Arnhem over de A27, A12 en de A50. Door een ongeluk op de A1 op de A28 Utrecht richting Zwolle 8 kilometer file tussen Soesterberg en Knoopend Hoevelaken. De vertraging is ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Het project Preventie met Gezag dat jongeren uit de criminaliteit moet houden heeft na 3 jaar als eerste concrete resultaat opgeleverd dat er een beter beeld is van de problemen en daardoor sneller kan worden opgetreden. Dat antwoordde BMW op vragen van Mooie Lelystad over de effectiviteit. Beeld van de doelgroep is sterk verbeterd, waardoor jongeren die afleiden richting jeugdcriminaliteit eerder gesignaleerd en opgepakt worden. Doordat er is geïnvesteerd in onder andere extra jongerenwerkers, jeugdboa, jeugdagent, leerplicht en halt op school, komt jonge aanwas eerder in beeld, aldus het college. En ook is beter in zicht welke verbanden en relaties bestaan tussen jongeren en wat zich afspeelt onder jeugdgroepen. Mooie Lelystad kwam tot de vragen door een uitzending van Zembla, waaruit bleek dat de resultaten verspreid over het hele land van het landelijk project nogal verschillen en vaak slecht meetbaar zijn. En de nu 18-jarige Amsterdammer die in maart vorig jaar werd opgepakt na de overval van een vuurwapen op juwelier Siebel in Bataviastad, heeft 15 maanden jeugddetentie gekregen, waarvan 10 voorwaardelijk. Dat is 2 maanden minder dan de eis en die 5 maanden vallen weg tegen het voorarrest. Hij was niet zelf bij de overval, maar stuurde de daders toen 14 en 15 jaar aan en had voor het wapen gezorgd. Iets dergelijks had hij ook in Haarlem gedaan. De daders vluchtten op een fatbike, maar werden gepakt. Dat gebeurde in een grootscheepse actie van een uur, waarbij de politie onder meer een helikopter inzette en uiteindelijk ook schoot. En Lelystad heeft momenteel 11 gezinnen met samen voor 17 kinderen thuis onderwijs in plaats van schoolbezoek. En dat getal is al jaren ongeveer stabiel. Als straks de nieuwe regels van het Rijk ingaan, worden hun ontheffingen daaraan getoetst. De overgang naar de nieuwe situatie wordt vervolgens geleidelijk doorgevoerd. De gemeente is daar verder geen partij in. Zij voert de wet uit. Eventuele problemen worden ook niet door de gemeente geregistreerd, maar door hulpverleningsinstanties. Dat antwoorden BMW vragen Mooi Lelystad en Leefbaar Lelystad. Het Rijk scherp de regels aan en de fracties wilden weten wat dat voor Lelystad betekent.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De komende uren is het drukkend, warm en onbestendig in Lelystad. Niet alleen met een warmte moeten we rekening houden, ook met een paar stevige regen- en onweersbuien. Vanavond kan nog een enkele bui overtrekken. Door de bui koelt de lucht flink af. Vannacht daalt de temperatuur verder naar een graad of 16 en blijft het zo goed als droog. In het weekend is het minder warm, maar nog wel vrij veranderlijk. Morgen zijn er flinke perioden met zon en blijft het droog. Met 26 of 27 graden in de middag en zwakke noordelijke wind is het minder warm. Zondag kan opnieuw verspreid overdag een enkele regen- of onweersbui ontstaan. Er is ook ruimte voor de zon. Bij een zwakke oostelijke wind wordt het net als zaterdag een graad of 27. Dus voorlopig is het nog volop zomer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boeys.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld 7 kilometer file door bergingswerkzaamheden. Omrijden kan via Utrecht en Arnhem over de A27, A12 en de A50. 10 minuten is de vertraging op de A12 Utrecht richting Arnhem in de file van 9 kilometer tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Door het ongeluk op de A1 staat op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle tussen Soesterberg en knooppunt Hoevelaken 7 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 1 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanaf 3 uur vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. Er worden zware onweersbuien verwacht, met kans op overlast en schade door hevige windstoten of veel regen in korte tijd. In de rest van het land geldt code geel, maar het KNMI zegt dat later vandaag misschien ook in andere provincies dat oranje kan worden. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en vrouw heeft omgebracht. Het meisje is rond de 13 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun families. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer. Het is zonnig en broeierig, met vanmiddag 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler, met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Het project Preventie met Gezag, dat jongeren uit de criminaliteit moet houden, heeft na 3 jaar als eerste concrete resultaat opgeleverd dat er een beter beeld is van de problemen en daardoor sneller kan worden opgetreden. Dat antwoordde BMW op vragen van Mooie Lelystad over de effectiviteit. Beeld van de doelgroep is sterk verbeterd, waardoor jongeren die afleiden richting jeugdcriminaliteit eerder gesignaleerd en opgepakt worden. Doordat er is geïnvesteerd in onder andere extra jongerenwerkers, jeugdbouwer, jeugdagent, leerplicht en halt op school, komt jonge aanwas eerder in beeld, aldus het college. En ook is beter in zicht welke verbanden en relaties bestaan tussen jongeren en wat zich afspeelt onder jeugdgroepen. Mooie Lelystad kwam tot de vragen door een uitzending van Zembla, waaruit bleek dat de resultaten verspreid over het hele land van dit landelijk project nogal verschillen en vaak slecht meetbaar zijn. En de nu 18-jarige Amsterdammer die in maart vorig jaar werd opgepakt na de overval met een vuurwapen op juwelier Siebel in Bataviastad, heeft 15 maanden jeugddetentie gekregen, waarvan 10 voorwaardelijk. Dat is 2 maanden minder dan de eis, niet 5 maanden, vallen weg tegen het voorarrest. Hij was niet zelf bij de overval, maar stuurde de daders toen 14 en 15 jaar aan en had voor het wapen gezorgd. Iets dergelijks had hij ook in Haarlem gedaan. De daders vluchtten op een fatbike, maar werden gepakt. Dat gebeurde in een grootscheepse actie van een uur, waarbij de politie onder meer een helikopter inzette en uiteindelijk ook schoot. En Lelystad heeft momenteel 11 gezinnen met samen voor 17 kinderen thuis onderwijs in plaats van schoolbezoek. En dat getal is al jaren ongeveer stabiel. Als straks de nieuwe regels van het Rijk ingaan, worden hun ontheffingen daaraan getoetst. De overgang naar de nieuwe situatie wordt vervolgens geleidelijk doorgevoerd. De gemeente is daar verder geen partij in. Zij voert de wet uit. Eventuele problemen worden ook niet door de gemeente geregistreerd, maar door hulpverleningsinstanties. Dat antwoorden BMW vragen Mooi Lelystad en Leefbaar Lelystad. Het Rijk scherp de regels aan en de fracties wilden weten wat dat voor Lelystad betekent.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De komende uren is het drukkend, warm en onbestendig in Lelystad. Niet alleen met een warmte moeten we rekening houden, ook met een paar stevige regen- en onweersbuien. Vanavond kan nog een enkele bui overtrekken. Door de bui koelt de lucht flink af. Vannacht daalt de temperatuur verder naar een graad of 16 en blijft het zo goed als droog. In het weekend is het minder warm, maar nog wel vrij veranderlijk. Morgen zijn er flinke perioden met zon en blijft het droog. Met 26 of 27 graden in de middag en zwakke noordelijke wind is het minder warm. Zondag kan opnieuw verspreid overdag een enkele regen- of onweersbui ontstaan. Er is ook ruimte voor de zon. Bij een zwakke oostelijke wind wordt het net als zaterdag een graad of 27. Dus voorlopig is het nog volop zomer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boeys.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is het behoorlijk druk op de weg door recreatieverkeer. Er zijn toch niet zoveel bijzonderheden. De files veroorzaken zo'n 5 tot 10 minuten extra reistijd. De langste staan op dit moment op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. A12 Utrecht-Arnhem tussen de afrit Wageningen en Knoopend Waterberg 7. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid, 9 kilometer langzaam rijden. En op de N50, daar staan ook files, Emmeloord richting Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid 5. En op de A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Heerde en Knoopend Hattermerbroek 6 kilometer, met daar een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de drie verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met twee van de drie was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen, in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de derde verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle drie kregen ze twee weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op twee plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan, voorlopig nog zonnig en drukkend warm, met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is het behoorlijk druk op de weg door het vele recreatieverkeer. De langste files van dit moment staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort-West en Barneveld, 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een auto met pech. De linkerrijstrook is dicht. A12 Utrecht richting Arnhem, tussen het afrit Wageningen en knooppunt Waterberg, 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. A28 van Utrecht naar Zwolle, eerst tussen Leus en Amersfoort-Vathorst 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Verderop richting Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek 11 kilometer file. Daar is de vertraging zo'n 20 minuten. Dan de A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Heerde en knooppunt Hattemerbroek 7 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein langzaam rijden over 10 kilometer. En je bent daar een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Het project Preventie met Gezag dat jongeren uit de criminaliteit moet houden heeft na 3 jaar als eerste concrete resultaat opgeleverd dat er een beter beeld is van de problemen en daardoor sneller kan worden opgetreden. Dat antwoordde BMW op vragen van Mooie Lelystad over de effectiviteit. Het beeld van de doelgroep is sterk verbeterd, waardoor jongeren die afleiden richting jeugdcriminaliteit eerder gesignaleerd en opgepakt worden. Doordat er is geïnvesteerd in onder andere extra jongerenwerkers, jeugdbouwer, jeugdagent, leerplicht en halt op school, komt jonge aanwas eerder in beeld, aldus het college. En ook is beter in zicht welke verbanden en relaties bestaan tussen jongeren en wat zich afspeelt onder jeugdgroepen. Mooie Lelystad kwam tot de vragen door een uitzending van Zembla, waaruit bleek dat de resultaten verspreid over het hele land van het landelijk project nogal verschillen en vaak slecht meetbaar zijn. En de nu 18-jarige Amsterdammer die in maart vorig jaar werd opgepakt na de overval met een vuurwapen op juwelier Siebel in Bataviastad, heeft 15 maanden jeugddetentie gekregen, waarvan 10 voorwaardelijk. Dat is 2 maanden minder dan de eis en die 5 maanden vallen weg tegen het voorarrest. Hij was niet zelf bij de overval, maar stuurde de daders toen 14 en 15 jaar aan en had voor het wapen gezorgd. Iets dergelijks had hij ook in Haarlem gedaan. De daders vluchtten op een fatbike, maar werden gepakt. Dat gebeurde in een grootscheepse actie van een uur, waarbij de politie onder meer een helikopter inzette en uiteindelijk ook schoot. En Lelystad heeft momenteel 11 gezinnen met samen voor 17 kinderen thuis onderwijs in plaats van schoolbezoek. En dat getal is al jaren ongeveer stabiel. Als straks de nieuwe regels van het Rijk ingaan, worden hun ontheffingen daaraan getoetst. De overgang naar de nieuwe situatie wordt vervolgens geleidelijk doorgevoerd. De gemeente is daar verder geen partij in. Zij voert de wet uit. Eventuele problemen worden ook niet door de gemeente geregistreerd, maar door hulpverleningsinstanties. Dat antwoorden BMW vragen Mooi Lelystad en Leefbaar Lelystad. Het Rijk scherp de regels aan en de fracties wilden weten wat dat voor Lelystad betekent.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De komende uren is het drukkend, warm en onbestendig in Lelystad. Niet alleen met een warmte moeten we rekening houden, ook met een paar stevige regen- en onweersbuien. Vanavond kan nog een enkele bui overtrekken. Door de bui koelt de lucht flink af. Vannacht daalt de temperatuur verder naar een graad of 16 en blijft het zo goed als droog. In het weekend is het minder warm, maar nog wel vrij veranderlijk. Morgen zijn er flinke perioden met zon en blijft het droog. Met 26 of 27 graden in de middag en zwakke noordelijke wind is het minder warm. Zondag kan opnieuw verspreid overdag een enkele regen- of onweersbui ontstaan. Er is ook ruimte voor de zon. Bij een zwakke oostelijke wind wordt het net als zaterdag een graad of 27. Dus voorlopig is het nog volop zomer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boeys.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Onder andere file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Je hebt daar 10 minuten tijdverlies. Op de A28 Utrecht-Zwolle bij knooppunt Hoevelaken is het oponthoud ook 10 minuten door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattermerbroek 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein sta je een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commando-fregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van 285 miljard euro per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat ze ontvangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt willen het recht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd houden. Door nieuwe Europese regels die vorige week ingingen worden die bij nieuwe aanvragen niet meer verstrekt, hoorden ze van de IND. Ze kunnen alleen nog een tijdelijke verblijfsvergunning voor 3 jaar krijgen. Ze vinden dat vanwege hun werkzaamheden voor Nederland ze een uitzonderingspositie verdienen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 daders van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de dader gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. Het weer, zonnig en heet, met maxima tussen 30 en 35 graden. In de loop van de middag, begin van de avond, is er kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In Limburg geldt daarvoor code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld is de vertraging ruim 10 minuten. En op de A50 Arnhem-Oss bij Ravenstein ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Het project Preventie met Gezag, dat jongeren uit de criminaliteit moet houden, heeft na 3 jaar als eerste concrete resultaat opgeleverd dat er een beter beeld is van de problemen en daardoor sneller kan worden opgetreden. Dat antwoordde BMW op vragen van Mooie Lelystad over de effectiviteit. Het beeld van de doelgroep is sterk verbeterd, waardoor jongeren die afleiden richting jeugdcriminaliteit eerder gesignaleerd en opgepakt worden. Doordat er is geïnvesteerd in onder andere extra jongerenwerkers, jeugdbouwer, jeugdagent, leerplicht en halt op school, komt jonge aanwas eerder in beeld, aldus het college. En ook is beter in zicht welke verbanden en relaties bestaan tussen jongeren en wat zich afspeelt onder jeugdgroepen. Mooie Lelystad kwam tot de vragen door een uitzending van Zembla, waaruit bleek dat de resultaten verspreid over het hele land van dit landelijke project nogal verschillen en vaak slecht meetbaar zijn. En de nu 18-jarige Amsterdammer die in maart vorig jaar werd opgepakt na de overval met een vuurwapen op juwelier Siebel in Bataviastad, heeft 15 maanden jeugddetentie gekregen, waarvan 10 voorwaardelijk. Dat is 2 maanden minder dan de eis, en die 5 maanden vallen weg tegen het voorarrest. Hij was niet zelf bij de overval, maar stuurde de daders toen 14 en 15 jaar aan en had voor het wapen gezorgd. Iets dergelijks had hij ook in Haarlem gedaan. De daders vluchtten op een fatbike, maar werden gepakt. Dat gebeurde in een grootscheepse actie van een uur, waarbij de politie onder meer een helikopter inzette en uiteindelijk ook schoot. En Lelystad heeft momenteel 11 gezinnen met samen voor 17 kinderen thuis onderwijs in plaats van schoolbezoek. En dat getal is al jaren ongeveer stabiel. Als straks de nieuwe regels van het Rijk ingaan, worden hun ontheffingen daaraan getoetst. De overgang naar de nieuwe situatie wordt vervolgens geleidelijk doorgevoerd. De gemeente is daar verder geen partij in. Zij voert de wet uit. Eventuele problemen worden ook niet door de gemeente geregistreerd, maar door hulpverleningsinstanties. Dat antwoordde BMW vragen Mooi Lelystad en Leefbaar Lelystad. Het Rijk scherpt de regels aan en de fracties wilden weten wat dat voor Lelystad betekent.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De komende uren is het drukkend, warm en onbestendig in Lelystad. Niet alleen met een warmte moeten we rekening houden, ook met een paar stevige regen- en onweersbuien. Vanavond kan nog een enkele bui overtrekken. Door de bui koelt de lucht flink af. Vannacht daalt de temperatuur verder naar een graad of 16 en blijft het zo goed als droog. In het weekend is het minder warm, maar nog wel vrij veranderlijk. Morgen zijn er flinke perioden met zon en blijft het droog. Met 26 of 27 graden in de middag en zwakke noordelijke wind is het minder warm. Zondag kan opnieuw verspreid overdag een enkele regen- of onweersbui ontstaan. Er is ook ruimte voor de zon. Bij een zwakke oostelijke wind wordt het net als zaterdag een graad of 27. Dus voorlopig is het nog volop zomer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boeys.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld is de vertraging 20 minuten. Er staat daar een auto met pech, de rechte rijstrook is dicht. Op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort 10 minuten oponthoud. Op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Westervoort 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 18 doden. En 4 Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Onderhandelingen tussen Iran en de VS werden vandaag uitgesteld, waarschijnlijk vanwege het opgeleide geweld. Details over het nu gesloten bestand ontbreken nog. Naar verluid is het overeengekomen na bemiddeling door de Verenigde Staten en Qatar. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Op een eilandengroep in de Indische Oceaan zijn duizenden jonge zeeolifanten doodgegaan aan vogelgriep, zeggen onderzoekers. Er leefden zo'n 17.000 zeeolifantenpups op de eilanden. 13.000 daarvan zijn er dood. Waarschijnlijk is de vogelgriep door trekvogels naar de eilanden gebracht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het weer droog. Op veel plekken komt het kwik dan nauwelijks onder de 20 graden. Ook morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld is de vertraging 20 minuten. Staat er een auto met pech, de rechterrijstrook is dicht. 10 minuten sta je in de file op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg. En op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël en Hezbollah hebben een staakt het vuren afgesproken. Het zou meteen ingaan, melden internationale media. Vandaag waren er nog aanvallen over en weer in Libanon. Vermoedelijk hebben de VS en Qatar bemiddeld. Het bedrag dat Nederland de komende jaren aan de EU moet betalen vindt premier Jette veel te hoog en de nieuwe begroting noemt hij gewoon niet goed. Er ligt een voorstel op tafel van 285 miljard euro per jaar. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Nederland stuurt een marinefregat naar de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Het weer, tropisch warm. Vanuit het zuiden volgen buien met kans op onweer. Morgen droger en iets minder hoge temperaturen.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Het project Preventie met Gezag dat jongeren uit de criminaliteit moet houden heeft na 3 jaar als eerste concrete resultaat opgeleverd dat er een beter beeld is van de problemen en daardoor sneller kan worden opgetreden. Dat antwoordde BMW op vragen van Mooie Lelystad over de effectiviteit. Het beeld van de doelgroep is sterk verbeterd, waardoor jongeren die afleiden richting jeugdcriminaliteit eerder gesignaleerd en opgepakt worden. Doordat er is geïnvesteerd in onder andere extra jongerenwerkers, jeugdbouwer, jeugdagent, leerplicht en halt op school, komt jonge aanwas eerder in beeld, aldus het college. En ook is beter in zicht welke verbanden en relaties bestaan tussen jongeren en wat zich afspeelt onder jeugdgroepen. Mooie Lelystad kwam tot de vragen door een uitzending van Zembla, waaruit bleek dat de resultaten verspreid over het hele land van dit landelijk project nogal verschillen en vaak slecht meetbaar zijn. En de nu 18-jarige Amsterdammer die in maart vorig jaar werd opgepakt na de overval met een vuurwapen op juwelier Siebel in Bataviastad heeft 15 maanden jeugddetentie gekregen, waarvan 10 voorwaardelijk. Dat is 2 maanden minder dan de eis. Die 5 maanden vallen weg tegen het voorarrest. Hij was niet zelf bij de overval, maar stuurde de daders toen 14 en 15 jaar aan en had voor het wapen gezorgd. Iets dergelijks had hij ook in Haarlem gedaan. De daders vluchtten op een fatbike, maar werden gepakt. Dat gebeurde in een grootscheepse actie van een uur, waarbij de politie onder meer een helikopter inzette en uiteindelijk ook schoot. En Lelystad heeft momenteel 11 gezinnen met samen voor 17 kinderen thuis onderwijs in plaats van schoolbezoek. En dat getal is al jaren ongeveer stabiel. Als straks de nieuwe regels van het Rijk ingaan, worden hun ontheffingen daaraan getoetst. De overgang naar de nieuwe situatie wordt vervolgens geleidelijk doorgevoerd. De gemeente is daar verder geen partij in. Zij voert de wet uit. Eventuele problemen worden ook niet door de gemeente geregistreerd, maar door hulpverleningsinstanties. Dat antwoorden BMW vragen Mooi Lelystad en Leefbaar Lelystad. Het Rijk scherpt de regels aan en de fracties wilden weten wat dat voor Lelystad betekent.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De komende uren is het drukkend, warm en onbestendig in Lelystad. Niet alleen met een warmte moeten we rekening houden, ook met een paar stevige regen- en onweersbuien. Vanavond kan nog een enkele bui overtrekken. Door de bui koelt de lucht flink af. Vannacht daalt de temperatuur verder naar een graad of 16 en blijft het zo goed als droog. In het weekend is het minder warm, maar nog wel vrij veranderlijk. Morgen zijn er flinke perioden met zon en blijft het droog. Met 26 of 27 graden in de middag en zwakke noordelijke wind is het minder warm. Zondag kan opnieuw verspreid overdag een enkele regen- of onweersbui ontstaan. Er is ook ruimte voor de zon. Bij een zwakke oostelijke wind wordt het net als zaterdag een graad of 27. Dus voorlopig is het nog volop zomer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld is de vertraging 10 minuten. Ook op de A1 verderop tussen Hoevelaken en Voorthuizen nog eens 10 minuten extra reistijd. Verder is de druk op de A12 Utrecht-Arnhem tussen de afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Zij ook 10 minuten in de file. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Elspeet 10 minuten. Op de A50 Os Arnhem bij knooppunt Grijshoort ook 10 minuten. En de meeste vertraging is er op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Want daar zijn nu ruim een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk- en luisterradio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 5 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Voor de 2 nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog 2 locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is dat er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezelkus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat alvast die kant op. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd er ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken er vanavond buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld is de vertraging een kwartier. En op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
1: De hele dag.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De scholier van 15, die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad, wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en blijft voorlopig vastzitten. Eemshaven in Groningen is toch weer in beeld als locatie voor twee nieuwe kerncentrales. De andere overgebleven plek is Terneuzen in Zeeland. Het kabinet neemt er in de komende maanden een besluit over. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand aan het IJmeer. Het verbod werd ingesteld toen meerdere honden doodgingen nadat ze daar hadden gezwommen. Het weer, zonnig en heet. Vanavond trekken er vanuit het zuiden buien over het land, met kans op onweer, hagel en windstoten.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Het project Preventie met Gezag, dat jongeren uit de criminaliteit moet houden, heeft na 3 jaar als eerste concrete resultaat opgeleverd dat er een beter beeld is van de problemen en daardoor sneller kan worden opgetreden. Dat antwoordde BMW op vragen van Mooie Lelystad over de effectiviteit. Het beeld van de doelgroep is sterk verbeterd, waardoor jongeren die afleiden richting jeugdcriminaliteit eerder gesignaleerd en opgepakt worden. Doordat er is geïnvesteerd in onder andere extra jongerenwerkers, jeugdbouwer, jeugdagent, leerplicht en halt op school, komt jonge aanwas eerder in beeld, aldus het college. En ook is beter in zicht welke verbanden en relaties bestaan tussen jongeren en wat zich afspeelt onder jeugdgroepen. Mooie Lelystad kwam tot de vragen door een uitzending van Zembla, waaruit bleek dat de resultaten verspreid over het hele land van dit landelijke project nogal verschillen en vaak slecht meetbaar zijn. En de nu 18-jarige Amsterdammer die in maart vorig jaar werd opgepakt na de overval met een vuurwapen op juwelier Siebel in Bataviastad, heeft 15 maanden jeugddetentie gekregen, waarvan 10 voorwaardelijk. Dat is 2 maanden minder dan de eis en die 5 maanden vallen weg tegen het voorarrest. Hij was niet zelf bij de overval, maar stuurde de daders toen 14 en 15 jaar aan en had voor het wapen gezorgd. Iets dergelijks had hij ook in Haarlem gedaan. De daders vluchtten op een fatbike, maar werden gepakt. Dat gebeurde in een grootscheepse actie van een uur, waarbij de politie onder meer een helikopter inzette en uiteindelijk ook schoot. En Lelystad heeft momenteel 11 gezinnen met samen voor 17 kinderen thuis onderwijs in plaats van schoolbezoek. En dat getal is al jaren ongeveer stabiel. Als straks de nieuwe regels van het Rijk ingaan, worden hun ontheffingen daaraan getoetst. De overgang naar de nieuwe situatie wordt vervolgens geleidelijk doorgevoerd. De gemeente is daar verder geen partij in. Zij voert de wet uit. Eventuele problemen worden ook niet door de gemeente geregistreerd, maar door hulpverleningsinstanties. Dat antwoordde BMW vragen Mooi Lelystad en Leefbaar Lelystad. Het Rijk scherpte de regels aan en de fracties wilden weten wat dat voor Lelystad betekent.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De komende uren is het drukkend, warm en onbestendig in Lelystad. Niet alleen met een warmte moeten we rekening houden, ook met een paar stevige regen- en onweersbuien. Vanavond kan nog een enkele bui overtrekken. Door de bui koelt de lucht flink af. Vannacht daalt de temperatuur verder naar een graad of 16 en blijft het zo goed als droog. In het weekend is het minder warm, maar nog wel vrij veranderlijk. Morgen zijn er flinke perioden met zon en blijft het droog. Met 26 of 27 graden in de middag en zwakke noordelijke wind is het minder warm. Zondag kan opnieuw verspreid overdag een enkele regen- of onweersbui ontstaan. Er is ook ruimte voor de zon. Bij een zwakke oostelijke wind wordt het net als zaterdag een graad of 27. Dus voorlopig is het nog volop zomer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden nu wel korter. Op de volgende wegen heb je nog wel meer dan 5 minuten oponthoud. Dat is onder andere het geval op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Daar namelijk een kwartier oponthoud door een auto met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. Op de A50 Arnhem-Zwolle bij Apeldoorn-Noord 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem-Oost tussen Valburg en Ravenstein is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 6 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de tiener aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Vandaag waren er bijeenkomsten voor geschrokken buurtbewoners. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is er juist wel animo. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media heeft de relatie tussen beide landen opnieuw op scherp gezet. In dat gesprek zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben toegestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni reageert verbijsterd op de bewering van Trump. De KNVB waarschuwt oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de oranjemars, moeten de fans veel water drinken, zegt de voetbalbond. Het weer, vanavond en vannacht kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Arnhem. Tussen Wageningen en knooppunt Waterbergen is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. De linker rijstrook is dicht. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij knooppunt Hattermerbroek ook nog 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Eemshaven in Groningen is toch weer in beeld als locatie voor twee nieuwe kerncentrales. De andere overgebleven plek is Terneuzen in Zeeland. Het kabinet neemt er in de komende maanden een besluit over. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Het maken en hebben van zo'n ruimte is strafbaar. Bij het Almeerder strand mag weer worden gezwommen. Volgens de omgevingsdienst is er niets mis met het water. Er kwam begin deze maand een zwemverbod nadat een aantal honden na het zwemmen was doodgegaan. Het weer. Vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Het project Preventie met Gezag dat jongeren uit de criminaliteit moet houden heeft na 3 jaar als eerste concrete resultaat opgeleverd dat er een beter beeld is van de problemen en daardoor sneller kan worden opgetreden. Dat antwoordde BMW op vragen van Mooie Lelystad over de effectiviteit. Beeld van de doelgroep is sterk verbeterd, waardoor jongeren die afleiden richting jeugdcriminaliteit eerder gesignaleerd en opgepakt worden. Doordat er is geïnvesteerd in onder andere extra jongerenwerkers, jeugdbouwer, jeugdagent, leerplicht en halt op school, komt jonge aanwas eerder in beeld, aldus het college. En ook is beter in zicht welke verbanden en relaties bestaan tussen jongeren en wat zich afspeelt onder jeugdgroepen. Mooie Lelystad kwam tot de vragen door een uitzending van Zembla, waaruit bleek dat de resultaten verspreid over het hele land van dit landelijke project nogal verschillen en vaak slecht meetbaar zijn. En de nu 18-jarige Amsterdammer die in maart vorig jaar werd opgepakt na de overval van een vuurwapen op juwelier Siebel in Bataviastad heeft 15 maanden jeugddetentie gekregen, waarvan 10 voorwaardelijk. Dat is 2 maanden minder dan de eis en die 5 maanden vallen weg tegen het voorarrest. Hij was niet zelf bij de overval, maar stuurde de daders toen 14 en 15 jaar aan en had voor het wapen gezorgd. Iets dergelijks had hij ook in Haarlem gedaan. De daders vluchtten op een fatbike, maar werden gepakt. Dat gebeurde in een grootscheepse actie van een uur, waarbij de politie onder meer een helikopter inzette en uiteindelijk ook schoot. En Lelystad heeft momenteel 11 gezinnen met samen voor 17 kinderen thuis onderwijs in plaats van schoolbezoek. En dat getal is al jaren ongeveer stabiel. Als straks de nieuwe regels van het Rijk ingaan, worden hun ontheffingen daaraan getoetst. De overgang naar de nieuwe situatie wordt vervolgens geleidelijk doorgevoerd. De gemeente is daar verder geen partij in. Zij voert de wet uit. Eventuele problemen worden ook niet door de gemeente geregistreerd, maar door hulpverleningsinstanties. Dat antwoordde BMW vragen Mooi Lelystad en Leefbaar Lelystad. Het Rijk scherpte de regels aan en de fracties wilden weten wat dat voor Lelystad betekent.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De komende uren is het drukkend, warm en onbestendig in Lelystad. Niet alleen met een warmte moeten we rekening houden, ook met een paar stevige regen- en onweersbuien. Vanavond kan nog een enkele bui overtrekken. Door de bui koelt de lucht flink af. Vannacht daalt de temperatuur verder naar een graad of 16 en blijft het zo goed als droog. In het weekend is het minder warm, maar nog wel vrij veranderlijk. Morgen zijn er flinke perioden met zon en blijft het droog. Met 26 of 27 graden in de middag en zwakke noordelijke wind is het minder warm. Zondag kan opnieuw verspreid overdag een enkele regen- of onweersbui ontstaan. Er is ook ruimte voor de zon. Bij een zwakke oostelijke wind wordt het net als zaterdag een graad of 27. Dus voorlopig is het nog volop zomer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woeys.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Mariette Krol met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen. Maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
4: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon stand-by en er klaar voor.
3: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7... nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Dit is One to the Max.

7 uur. Het is de hoogste tijd voor One to the Max hier op Radio Lelystad. Het enige programma met 12 inches en maxi-singles hier in Nederland. En dat hoor je natuurlijk allemaal hier op de vrijdagavond. Wat hebben wij vandaag allemaal in petto voor je? Ik heb, zojuist heb je gehad Midnight Star met Don't Rock the Boat. We gaan nog eventjes richting het Brickhouse van de Commodores. En we zoeken het Streetlife van de Crusaders op. Maar eerst gaan we eens eventjes kijken wat New Shoes voor ons kan betekenen. In ieder geval, I can't wait.

See, I Turn To You hier op Radio Lelystad. Nu, ja, gaan we eens eventjes luisteren naar 10 minuut 27. Ik heb het over de Commodores en zij hebben het over de Brick House.

Yes. Back.

van een brick house is het een makkelijke stap naar een straat. En dan hebben we het natuurlijk over Streetlife van de Crusaders. Zang natuurlijk van Randy Crawford, verschenen op het gelijknamige album uit 1979. Het heeft een totale lengte van 11 minuten en 16 seconden. Dat is gewoon puur genieten. Hier op Radio Lelystad.

en langzaam ebt de streetlife weg. Blijft een prachtig nummer. Volgende is Tears on Rings van Mark Almond, die we natuurlijk ook kennen van Soft Cell. Het is de eerste single van zijn vierde soloalbum, The Stars We Are, uit 1988. Op 22 augustus van dat jaar werd het nummer in het Verenigd Koninkrijk en Ierland op single uitgebracht. Daar werd het een bescheiden hitje. 26e positie haalde hij daar. Maar in Nederland was de plaat op vrijdag 13 oktober 1988... de alarmschijf op Radio 3. Het werd een hit in de destijds twee landelijke hitlijsten op de nationale popzender. De plaat bereikte de 5e positie in de Nederlandse top 40... en de 8e positie in de nationale hitparade top 100.

Frida met Is There Something I Should Know. Met natuurlijk onmiskenbaar op drums Phil Collins. Ik ben al toegekomen aan de laatste, dat is Love Is Just A Game. De extended version van Peter Brown. En dan zijn wij over 2 weken weer terug bij je. Volgende week gewoon een uitzending van Heidi en Myron. De week van. Over 2 weken ben ik weer terug met One to the Max. Zometeen na 8 uur hier de mannen van Luidje Weekend in. Mag ik ook nog een beetje bij aanschuiven. Ik wens je heel veel plezier en heel graag tot over 2 weken. Dag.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 8 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor 2 nieuwe kerncentrales nog 2 locaties in beeld heeft. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swols werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
2: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
1: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder Strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder Strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond, kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met minimumtemperaturen van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: says I'm easy.
1: It's Friday.
2: Je luistert naar Luik Je Weekend In. Met Matthijs, René, Vincent en Jeroen.
3: Ja, en die zeggen op 19 juni één goedenavond René Pol.
4: Eén goedenavond René Pol.
3: Eén goedenavond Vincent Krap.
4: Hallootjes.
3: Eén goedenavond Jeroen Kleeg.
4: Goedenavond, man. Hè?
3: En goedenavond aan de overkant. Megan!
5: Hele goedenavond.
4: Kijk, gezellig. Hey, volle bak.
3: De club is weer compleet en we zitten ook weer in de studio.
4: Ja.
3: Straks ongetwijfeld meer over afgelopen week. Maar René, jij wilde eerst even met iets anders openen, hè?
6: Ik bedoel, als ik, Ernie, je beste vriendje, wegging... en jij zou denken dat je me nooit meer terug zou zien? Kijk, dan had je een reden om verdrietig te zijn.
7: Je hebt gelijk. Het is waar, het kan veel erger zijn. Ik voel me al een stuk beter, dank je.
6: Als ik was weggegaan en wij konden nooit meer samen praten zoals we nu doen. Niet meer samen naar het strand gaan. Of de dierentuin. Wat zou ik dan verdrietig zijn, Bert?
4: Oh. Ja, dat was dus deze week het overlijden van Wim T. Schippers.
3: Ja, de stem van Ernie.
4: Onder andere de stem van Ernie. Want denk dat jij dat dan weer niet hebt meegemaakt. Ron Flonflon.
8: Met zijn radio.
4: Plafond. Met Jacques Plafond en Willemina Kutje.
8: Nee, hebben wij niet meegemaakt.
4: Dat hebben jullie niet meegemaakt.
8: Nee, serieus niet?
4: Dat hebben zij niet meegemaakt. Zij
8: is
4: de jongen.
8: Dat
4: is echt jammer, joh.
3: Ja, 70 en 80. Pindakaaskunst.
4: Ja, pindakaasvloer. Kijk, je kunt hem benamen met duct tape aan de muur plakken.
8: Maar hij was er eerder. Dat was gewoon een vraagteken, hè?
3: Was dat een vraagteken?
8: Ja, het was gewoon een vraag. Wanneer is kunst kunst?
3: Ja. Nou, dat was dan.
8: Dit was de test. Pindakaas op de vloer.
4: En natuurlijk heel lang
8: ik heb dat van de week thuis ook geprobeerd. Maar
4: en? Niet gelukt?
8: Nee.
4: Nee.
8: Wel sindsdien een kunstbeen, maar...
4: Je zo hard op je buil ben gegaan.
8: Zo.
4: Dat bericht kwam natuurlijk in één keer. Maar hij heeft zo'n legacy, eigenlijk, wat die man allemaal gedaan heeft. Geschreven, toneel gespeeld, toneelstukken geschreven, kunst gemaakt, radioprogramma's, televisieprogramma's, liedjes geschreven, Ernie geweest.
8: Ja, en nu
4: is hij Ernie meer.
8: Nee.
3: Hij had een advertentie in de krant.
4: Ja, Bert. Die was wel mooi.
3: Van Bert.
4: Ja. Ja.
3: Bert had een advertentie geschreven aan Ernie. Ja. Ja, vond ik mooi. Ja. Vond ik heel mooi gedaan. Goed, het is wel een beetje terug openen zo.
4: Wie is er niet groot mee geworden?
3: Jeroen, je had ook nog een bericht, of niet? Of wil je dat niet, is dat niet voor radio?
9: Nee.
3: Oké. Jongens, laten we maar even naar muziek gaan. Misschien worden we een stuk vrolijker van.
4: Denk het wel.

0: Chris Brown. Featuring Leon Thomas hier bij Radio Leeftijd met Fall In. En het is eigenlijk een beetje onze guilty pleasure tot en met 31 juli. Hè,
1: 7 augustus inderdaad.
2: Ik kan dat zeggen. In ieder geval.
1: Ja.
0: 7 augustus, denk ik. Hebben we toch een aangepast programma, 7 augustus?
1: Jawel.
3: Ja, ja.
0: Dan draaien we deze niet, denk ik, hè?
1: Ja, jawel.
3: Oh, ik hoor net van ja.
0: Ja, maar wacht even, Jeroen. Jij hebt dit programma samengesteld,
1: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En de muziek komt er allemaal aan. En ik had nog plek voor 1.
2: En dat is deze.
0: Wil jij iets vertellen over 7 augustus? Want zij hebben het zelf al bekendgemaakt.
1: Ja, ja, vet.
3: Cool is dat,
1: dat is toch stoer.
0: Ja, leg het uit. Heel gaaf. Jeroen, steek van wel.
1: Nou, we zijn... Er waren hier op een gegeven moment 2 Japanners. Die waren kunstzinnige muziek aan het verspreiden. Ik vond ze absoluut tof. Maar ja, weet je wel, kunstzinnige muziek, Japanners. En daar was in Europa een Hollandse jongen bij... die wel in Japan woont, om die gasten rond de tour
0: te begeleiden.
1: Te begeleiden. Ja. Knakker spreekt vloeiend Japans, dat vind ik ook nog wel eens stoer. Maar na de show raakte ik met hem aan de praat. En hij zei, ik heb ook nog een bandje. Ik dacht, oh. En toen kwam van het een het ander. Ze hebben een album uitgebracht, die heb ik hier... Daar heb ik jullie mee doodgegooid, hè. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het kei toffe muziek. En nu is het toevallig zo dat ze een Europa-tour gaan doen. Waarin ze volgens mij 4 of 5 avonden in Nederland spelen. Bij Amsterdam. Hoe heet het daar ook weer?
3: Nijmegen.
1: Nijmegen. En nou ja, weet ik niet meer. Maar ze hebben ook plek gevonden om bij ons in de studio te komen. En dat gaat gebeuren op 7 augustus.
3: Nijmegen, Amsterdam en in Klei. Oh, dat is Ierland.
1: Ja.
3: Dat is eentje. Claire en Horenhuizen. En in Lelystad.
1: Ja.
0: Wij zijn officieel opgenomen in een tourschema.
3: Ja, fantastisch.
1: Ja, dat is toch te gek. Dat vind ik echt cool.
0: Ja.
1: Nou ja, dat. En die komen. Daarvoor zijn we heen en weer aan het appen over muziek.
0: Ja. Yeah.
1: Dus daar ga ik in ieder geval 7 augustus een hoop mee vullen.
0: Leuk. Ja, nou, we kijken ernaar uit, maar we gaan ook naar uitkijken.
4: Groen, paars, roze, oranje, geel. Wat is deze week de kleurplaat?
2: Nou ja, iedereen heeft denk ik wel redelijk last gehad van het weer. Ik zag het al een beetje aankomen. Ik had verwacht, het zal wel ergens code rood gaan worden. Maar ja, dat bleek dus niet.
3: In het zuiden van het land.
2: Ja, ik dacht dat oranje nog was.
3: Oh, dat zou kunnen.
2: Ja, nou, maar we zijn nu hier en joh, ik denk, ik doe eens een keer wat anders dan wat ik standaard doe. Ik neem gewoon Marco Borsato mee.
5: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

ogen en alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook.

0: rockhelden.
1: Ja, ze worden toch gezien als rockband omdat ze in de basis traditionele rockinstrumenten, de gitaar, de bas, de drums, combineren met invloeden uit de alternatieve rock. Wereldwijd worden ze gerekend tot de alternatieve rock en art rock vanwege hun grensverleggende album. Albums. Hoewel ze ook heel veel experimenteerden en experimenteren met elektronische muziek. Ik heb het natuurlijk over Radiohead. En toch wel een van mijn favorietjes. You.

0: Usher, You Make Me Wanna. Die was van jou nog, die was blijven liggen van 2 weken geleden.
1: Ja, lekker man, goede muziek.
0: Ja, af en toe hebben we dat.
1: Ja, ik ben daar echt fan van, hè, van Usher.
0: Want? Dat is de Barry White van de jaren 90, hè?
1: Nee, ja, hij is gewoon een supergoeie artiest. En ook al maakt niet uit met wie je hem vergelijkt. Hij heeft gewoon hele goede muziek. En okay. Dat horen we te weinig op de Nederlandse radio, vind ik.
0: Dat is ook weer waar. Weet je wat ook goede muziek is?
2: René's platenkast.
1: Wat dan?
0: Nou, je kent het verhaal van Record Store Day. Ja, van een album van Bruno Mars.
1: Nee,
0: collaboration.
1: Hebben wij hier een episch eind?
0: Het heeft even geduurd. Het heeft ook heel veel geld gekost. Maar we hebben hem.
1: Maar vertel, hoe ben je eraan gekomen?
0: Via Discogs en ik heb hem uit Duitsland gekregen, uiteindelijk.
1: Ah ja?
0: Ja, 3 weken op moeten wachten, maar toen had ik hem eindelijk thuis en toen was ik blij hij.
1: Ja, wat goed.
0: Kost wel €85, maar... Ja,
1: maar dat blijft voor eeuwig goed, toch?
0: Ga ik wel vanuit. Dus,
1: maar vertel nu...
0: Het is dat album van Bruno Mars, is speciaal voor Record Store Day uitgebracht. Er staan dus alleen maar samenwerkingen op van Bruno Mars. Mm-hmm. Dus Abt staat erop, met Lady Gaga staat erop, nou ja, Lil Nas en zo. Er staan al die samenwerkingen, die staan op dat album. Album komt geen nieuwe persing van.
1: Ja.
0: Dus het is gewoon...
1: Nummers staan ook niet op Spotify.
0: Staan niet op zijn LP's.
1: Nergens
0: op.
1: Maar...
0: Dus alleen maar op dat album. En dat album dat staat bij mij nou op het platenplankje.
1: En heb je 14 weken gewacht tot je eindelijk de eigenaar kon worden van zo'n album?
0: Ja.
1: En toen legde je hem op de draai. En toen dacht je ook, oh, hij klinkt goed. Of dacht je, mooi, valt tegen.
0: Ik heb hem nog niet gedraaid. Nee, hij zit nog in de folie. Dus dan laat ik hem voorlopig even lekker inzetten.
1: Je gaat hem nu niet draaien?
0: Jawel. Maar dit komt gewoon uit de computer.

0: Ja, Lil Nas en Bruno Mars.
1: Natuurlijk. Geen woord aan gelogen.
0: Ze blijft briljant.
1: Iedere 85 euro waard.
0: Ah, niet alleen voor dat ene nummer. Gelukkig staan er nog wel meer op. Maar,
1: allemaal winst.
0: Nee, eens. Absoluut. Absoluut. Dus wat dat betreft, blij ei. Dus ik heb ze nu alle twee.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ziet je dan?
0: Ja, heb ze nu alle twee. Dus die kunnen gewoon bij die 4.500 anderen staan.
1: Ik zou inlijsten.
0: Nee, ben gek. Nee.
1: Aan de muur hangen. Zodat... En een apart verzekeren.
0: Dat is het mooie. Je hebt van die schilderijlijstjes van die bekende Zweedse blauw-gele winkel. Ja. En die heb ik bij mij. En daar kan je dus ook je LP's in zetten. Ja, perfect.
1: Oh ja.
0: Dus
1: ja.
0: Geen fotolijst, schilderijlijst. Bij mij staan er gewoon twee LP's in. Pas precies. Kijk. Hebben ze over nagedacht.
1: Ja. Dus. En ze hebben ook al die kast.
2: Het Lelystadse nieuws.
0: Ja, die vakkenkast. De grootste variant, die staat bij mij vol met vinyl. Die krijg je echt niet meer van zijn plek af, hoor.
1: Maar het is ook precies passend op een plaat.
0: Ja, je hebt ongeveer een centimeter of anderhalf heb je aan de bovenzijde over.
1: Nou, dat lijkt
0: perfect.
1: Toch.
0: Hebben ze ook nagedacht.
1: Inderdaad, joh. De Zweedse die hebben de vinylmuziek.
0: Die snappen dingen. Dus dat. Goed.
1: Heb ik de jingle gemist?
0: Ja. Die heb jij gemist.
1: Gaan we door. Het is 8:55. Gaan we door naar het Lelystadse nieuws. En bij ons in de studio. En geef er een heel groot applaus. Salome Honnes. Salome, goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Jij was een paar weken geleden bij ons in de studio al.
3: Ja, klopt.
1: En waren jullie bij ons in de studio, moet ik eigenlijk zeggen. En toen waren jullie aan het vertellen, want jullie gingen gospel naar Corneel toe brengen.
3: Yes.
1: Dat is inmiddels gebeurd, geweest.
3: Ja.
1: Hoe was het?
3: Oh, het was zo fantastisch en zo spannend en zo ongelooflijk leuk.
1: Ja?
3: Ja, want het was sowieso dus mijn allereerste concert. Ook gewoon zelf georganiseerd.
1: Mm-hmm.
3: En dan ben je er dus al gewoon zo lang mee bezig. En dan is die avond daar. En dan gaat het gewoon eindelijk zo erg gebeuren waar je zo lang op hebt gewacht. En dan is het zo'n ontlading.
1: Ja.
3: En ik heb genoten.
1: Oh, dat is heel goed.
0: Zo'n ontlading dat ze erbij moest gaan zitten op het podium.
3: Ja.
0: Even bijkomen.
1: Maar even een kleine rewind. Jij besloot 3 jaar geleden om te gaan zingen.
3: Ja.
1: Oké, okay. En 3 maanden geleden besloot je een concert te organiseren.
3: Ja, gekke werk toch?
1: Dat is nou, ja, precies. En dan zeg je, ik heb zo lang gewacht.
3: Nee, eigenlijk niet. Maar dan, omdat je er dan toch wel een tijdje mee bezig bent. Ja, wat is een tijdje? Een maand is misschien ook niet zo lang. Maar je bent er dan, je hele leven is daar gewoon dan op gefocust. Dus als dan het moment daar is, dan ben je zo... En ook gewoon zo trots van, yes, I did it.
1: Ja.
3: En het kan gewoon.
1: Dat is het. Het kan gewoon.
3: Ja.
1: En is hiermee een nieuwe soort van traditie gestart?
3: Dat zou wel heel tof zijn. Als we dit gewoon volhouden. En ik geloof ook wel dat er echt zeker meer gospel gardens door het hele land komen.
1: En in Corneel?
3: In Corneel, ja. Corneel was zelf ook echt heel enthousiast. En ze zeiden, volgende keer gaan we het gewoon weer doen. En we gaan het gewoon weer doen.
1: Ja,
3: dus zij waren ook heel erg enthousiast, ja.
1: Voor alle luisteraars, kijk, gospel zingen doe je heel vaak in een kerk.
3: Ja.
1: En eigenlijk buiten de kerk is het niet heel gebruikelijk.
3: Nee.
1: Althans, in Nederland nog niet.
3: Nee, nog niet op een poppodium. Dus dit is ook de allereerste keer dat gospel op een poppodium kwam. Was.
1: En hoe heeft Corneel dat ervaren? Want kijk, zij hebben natuurlijk heel vaak alternatieve muziek daar.
3: Ja.
1: Maar gospel is dan voor hun echt een hele nieuwe wereld, denk ik.
3: Dat is ook heel erg nieuw, hoor. Dus dat hadden we ook wel gehoord vanuit hun kant. Maar ook wel juist heel tof om weer gewoon hele nieuwe muziek te horen. Dus ze waren alleen maar juist heel erg enthousiast erover. Dus dat is ook wel weer heel tof om dat te horen. Ja.
1: Hebben we dan nu ook... Is er een nieuwe datum? Komt er een nieuwe datum in zicht? Wordt er een nieuwe datum gepland? Of, want ik neem aan, als je een succes, dat je hem dan wil herhalen.
3: Ja, absoluut. Ja, zelf, als ik gewoon kijk naar Salome Honnes zelf, dus naar ikzelf. Ik ga echt nu echt een leertraject ga ik in.
1: Yeah.
3: En het is de Smart Label Academy. En daar ga ik nu alles leren over muziek, de hele muziekindustrie, over financiën. Gewoon alles wat met muziek te maken heeft.
1: Mm-hmm.
3: En dan ga ik dus zelf gewoon doorgroeien daarin. Dus eerst wil ik gewoon... Ja, het is niet per se een stap terug. Ik noem het eigenlijk juist een stap vooruit. Omdat ik dus zeg, ik ben letterlijk pas 3 jaar begonnen. Dus ik wil ook weten, waar begin ik aan? Dan dat ik mezelf wel zo hoog plaats en look at me. Terwijl ik nog helemaal niks weet. Dat lijkt me ook niet zo slim.
1: Nee, ging het goed? Want jij was in de zaal.
0: Ik was in de zaal, nee, dat ging prima.
1: Ja? Kun jij de avond een beetje omschrijven? Jij hebt natuurlijk heel veel concerten al meegemaakt.
0: Het waren er drie optredens in totaal.
1: Mm-hmm.
0: En een jonge man die begon. Ik ben zo goed in namen dat ik dat niet meer weet.
3: Wondersier was
0: het. En die waren met z'n tweeën. Dus dat was hele intieme setting. Mm. Heel erg leuk. En de dame daarna, die spatte van het podium af. Ja, in ieder geval qua energie kwam die binnen. En daarna de hoofdact was, dat was jij.
3: Ja.
1: De hoofdact ook gelijk. Leuk, man.
3: Ja, ik was met de full band. Dus,
1: en de full band, hoeveel leden zijn dat?
3: Ik had twee keys, een drum, een bassist, gitarist.
1: En Anthony. Ook.
3: En natuurlijk Nanoshka, die ook hier zit.
1: Ook, ja, want inderdaad, jullie zijn vandaag met z'n drieën gezellig naar de studio toegekomen.
3: Ja.
1: En we gaan zo meteen ook wat horen, denk ik, hè?
3: Zeker.
1: Oh, ik ben heel erg benieuwd. Wat gaan we zo meteen horen? Want het is niet het nummer wat jij doorstuurd had. Dus
3: nee, ik ga een ander. Nee, ik dacht, ik ga een nummer zingen die ik ook tijdens het concert heb gezongen.
1: Ja.
3: En het heet Here's in Heaven. Mm-hmm. En eigenlijk dat stukje, zeg maar, wat het lied mij zegt, is dat er zo een heerlijke atmosfeer, een hele hemelse atmosfeer mag plaatsvinden in ons hart of in ons leven.
1: Ja.
3: En dat jullie dat ook zullen ervaren wanneer je dat hoort.
1: Kijk, nou dat is heel mooi. En welk type gospel is het nou? Want je hebt ons de vorige keer geleerd.
3: Dit is het type worship. En worship is gewoon echt letterlijk je hart uiten naar God. Dus gewoon wie hij voor je is. En dan vertelt hij wie hij voor jou is. En dan heb je gewoon zo'n intieme tijd met elkaar. En dat is zo heerlijk. Tenminste, ik vind het heerlijk.
1: En is dat met dat dansen en klappen en zeg maar zoals ik in films wel eens gezien heb?
3: Kan. Maar dit is meer alsof je gaat dineren met elkaar. Dus een hele intieme setting. En gewoon samen zijn. Dus je bent lekker uit geweest. Je ging naar de bios of je ging weet ik veel waar. En daarna ga je heerlijk samen dineren.
1: Dus mensen die aan de andere kant zitten te luisteren, zetten de lampjes wat zachter.
3: Precies.
1: Want zometeen gaan we hier een optreden krijgen. Live gaan jullie dat doen?
3: We gaan het live
1: want
3: zingen,
1: inderdaad, je zei het net al, Anthony die staat hier met keyboard klaar. Nanoushka die komt hier zometeen bij staan.
3: Ja.
1: Gaan jullie met z'n drieën zingen.
3: Ja.
1: En mevrouw met de camera is er weer. Hallo.
3: Nee. Dat is gewoon moeilijk.
1: Die is er ook gezellig weer bij.
3: Ja, ja, ja.
1: En ik denk dat jullie moeten gaan klaarmaken. Dan moet ik ook mijn microfoon af gaan staan. Dus René gaat nu een heel mooi verhaal vertellen.
0: Hoe ben ik dat? Je kan ook deze kant op komen, hè? Dan kan jij gewoon je verhaal afmaken. Dat is ook geen probleem. Nee, we gaan in ieder geval de achtergrondmuziek gaan we wegzetten. En als jullie er klaar voor zijn, dan zou ik zeggen, take it away.
3: Yes.

0: Live in de studio, dames en heren. Salome Holmes, Nanoushka en op de toetsen hebben we ook nog Anthony. Wauw. Jongens, wilde ik zeggen, maar ik moet zeggen, dames en heren, moet ik eigenlijk zeggen. Zo. Nou, dit hoor je nou als je kaartjes koopt voor Cornel, blijkbaar.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, toch?
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Oh, wat leuk. Nou, het klonk echt hartstikke lekker. Echt een mooie op de radio. Dus dank jullie wel voor dit mooie optreden. En hopelijk tot snel. En hopelijk snel met de nieuwe datum ook, hè, in Cornel.
1: Ja, zeker.
0: Het zou leuk zijn, want een jaarlijks uitje duurt wel heel lang, denk ik.
1: Ja, we laten het weten.
0: Dank jullie wel.
1: Yes.
2: Iedere vrijdagavond van 8 tot 11 luidt je weekend in.

0: Tsunami, hier bij Radio Lees. Dat echt muziek voor Megan. Past ook gewoon wel een beetje bij jou, Megan, toch?
1: Ook.
0: Dit is leuk, toch?
1: Ja, ja, ik vind het eigenlijk echt leuk.
2: Afdeling ook... stuiterbal.
0: Top, ja. Precies dat. Ja, ja, want we hebben Megan zien dansen bij Jordaan in de Polder.
2: Nee, ik vroeg het haar vorige week. Die stond zo uit de stekker te gaan, de hele, 2 dagen lang.
0: Ja.
2: Dat ik op zaterdagavond zoiets had, rond 30:30, van joh, waar haal je de energie vandaan?
0: Maar ja, soms heb je van die mensen die...
1: Ik was helemaal in je elementje. Flow state, zeg maar.
0: Nou, op een gegeven moment dachten mensen dat jij, zeg maar, daar was om die mensen dan te hypen, toch? Want jij stond met je 2 fomen.
1: Een of andere vliegtuig aan het inladen was, weet je?
0: 3 Boeings geland.
1: En iedereen aan de andere kant met me meedoen. En alsof ik echt een of andere hype girl was daar of zo.
0: Ja.
1: Dat was grappig.
0: Nou, het zou me niks verbazen als jij de 10e editie er weer bij bent. Om alleen al de vliegtuigen binnen te halen.
1: Alle vliegtuigen met een artiesteur.
2: Al is het alleen maar daarom.
0: Goed, zometeen hebben we nog een uur, jongens. Maar we moeten eerst naar het nieuws weer en verkeer. Ja. Nou, we doen er nog 1.
2: Hè?
0: 1? Bizar.
2: 1. Ik maak er even af voor.
0: Ja, en ze gaan zometeen zeggen hoe het nummer heet.
2: Ik wou net zeggen, hoe heet het dan weer?

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij één van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn twee mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveild werd als een onbekend 17e-eeuwse tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
2: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de staat, een verbeelding daarvan. Dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
1: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Het weer: vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
4: Sluit je weekend in op Radio Lelystad.

0: traditiegetrouw openen wij het tweede uur met Nickelback. En vandaag was dat If Today Was Your Last Day.
1: Lekker vrolijke muziek.
0: Jeroen.
2: Maar wel lekker liedje, toch?
1: Ja, dat wel.
2: Maar... Ja, jongen, het is in het leven niet altijd roze geuren, maneschijn.
1: Nee, maar
2: soms zit het mee en soms zit het tegen.
1: Maar we blijven er niet in hangen.
2: Juist.
0: Ja, en soms krijg je regen.
2: Ja, ja, om 5:10. Ja.
0: En dat is precies...
1: Nee, 5:30.
2: Oh, 5:30, hoor ik net.
0: Ja.
1: Regen en onweer.
0: En Jeroen, woonde jij ook weer in Lelystad?
2: Woonde, dat zei je heel goed.
0: En nu woon je ver weg? En hoe ben je ook weer hier vandaag?
2: Met de motor. En vraag is of ik een regenpak bij me heb.
1: Nee. Maar weet je wat het voordeel dan is? Dan word je dus nat.
2: Ja.
1: En je hebt een rijwind. Dus jij koelt lekker af.
0: Want het blijft wel 22 graden.
3: En het meeste valt ernaast.
1: Ja, dus dat is best tof. Zeg.
0: Ja, maar je moet wel.
1: Dus als jij thuis komt, dan zeg jij tegen jouw meisje... Ik heb het koud.
2: Ja.
1: Het begint heel hard te lachen.
3: Heb jij die sneeuwketting uit Zweden ook mee?
2: Ja.
3: Die is misschien wel handig.
2: Jawel,
3: kan wel glad worden als het gaat regenen.
2: Ja, dat
0: het wordt wel spekje glad, hè? Doe voorzichtig.
1: Maar dan wil ik voor jou niet vertellen dat je de witte streepjes moet vermijden dan.
2: Nee.
3: Niet alleen het wit.
1: Nee,
3: het is glad.
1: Alle streepjes.
3: Gewoon, alles is nat.
1: Ja, alles is glad. Een beetje olie op de weg en zo. Dat we dan...
0: Willen we met jou nog heel even vooruitblikken?
1: Ga je je dan
0: morgen...
1: wel afmelden vanavond? Als je thuis bent?
2: Ja, ik zal een sms sturen.
1: Is goed.
0: Wil je nog even vooruitblikken op morgenavond 7 uur, Jeroen?
1: Waar hebben we dan net over gehad?
2: Zoals jullie weten, het wordt morgen 0-2.
1: Zo.
2: Hij zet een goeie microfoon hem gewoon weg. Hij drukt. Even serieus.
1: Ja, even serieus.
2: 0-2.
1: Nee, 2-1.
2: Ik heb thuis zo'n octopus.
1: Maar wij hebben een Memphis.
2: Ja, maakt allemaal niet uit. Mijn octopus die zegt 0-2. Ik heb hem 4 keer gevraagd. Ja, zeker.
1: Okay.
2: Hij keek me zo schuin aan. Hij zegt, ja, dat klopt. Ik zeg, mooi, dan weten we dat ook.
1: Nou, mijn Memphis, die zegt gewoon 2-1.
2: Ja. Maar ja, die van jou, die is niet goed.
1: Echt wel.
0: Jij
2: hou helemaal niet van voetbal. Maar morgen loop ik de hele
3: bent
2: dag
3: dan toch voor Zweden.
2: In een blauw-geel shirtje.
0: Van Ikea.
2: Ook, dat dus.
0: Op werkkleding van Ikea aantrekken. Ja, ik had geen ander shirt.
2: Dat dus.
0: Ja, nou,
2: ik denk, ik heb er ook over gedroomd. Ik denk, het gaat gewoon gebeuren.
1: Je hebt gewoon zo'n tas gejat bij Ikea en een gaten geknipt.
2: En nou, volgens mij moeten we daarna tegen een of ander Noord-Afrikaans land.
0: Maar we moeten het eerst toch even halen, toch?
2: Moeten ook nog, hoe heet dat andere? Waar
1: heeft Nederland nou tegen gespeeld?
2: Goh, dat weet ik toch allemaal niet.
1: Die hebben afgelopen week tegen Japan, inderdaad.
2: Oh ja, Japan. Ja.
1: Dus jullie hebben Tunesië al gehad, Zweden. Heeft Tunesië al gehad, dus die moet nog tegen Japan.
2: Ja, maar Nederland moet ook nog tegen Tunesië.
3: Zeker.
1: Ja. En Zweden heeft 5-1 gewonnen van Tunesië.
2: Ja.
1: Dus Nederland moet in principe ook met 7-1 kunnen winnen.
2: Ja, dat zou in met theorie van moeten Zweden. Kunnen. Maar ik ben bang dat ze 3-1 gaan verliezen van Tunesië.
1: Nee.
0: Wat voor een octopus heb jij?
2: Eentje met 7 armen.
1: Met dyslexie.
0: Maar dat we het zwaar gaan krijgen, dat is wel...
2: We gaan het sowieso. Want Tunesië heeft een vuil spel gespeeld. Die heeft nu iedereen doen geloven dat ze makkelijk te pakken zijn.
0: Zodat.
2: Maar dat is helemaal niet zo. Dus Nederland gaat gewoon keihard op zijn weg zometeen.
1: Ons eigen orakel, hoor. Dit.
0: Heb jij wel eens contact met Louis van Gaal? Zou je eens moeten doen.
2: Maar wij wel de boer.
4: Waar heb ik dat meer gehoord?
1: Ik ben benieuwd. Ik denk dat we maar eens even wat anders moeten gaan doen. We gaan het morgen gewoon zien. De bal is rond en hij rolt vanzelf. Daar hoeven wij niks aan te doen. Waar heb ik dat meer gehoord? Nou, even heel simpel. We gaan even kijken hoor. Dan pak ik even deze. Ja, dan zeg ik die. En dan moet je zo meteen even goed opletten naar het basloopje wat erin komt.
2: Ik zet hem even wat hard.
1: Doe jij dat? Want jij bent van de basloopjes.
5: Yeah. Like the way this is going down.
1: Duurt even.
5: Yeah. I think we need a little something extra.

0: Klinkt wel heel bekend, hè? Oftewel, de Jungle Brothers hebben natuurlijk een stukje Leentjebuur gedaan bij The People's Choice. Do it any way you wanna. En dan komt de belangrijkste vraag.
1: Nummer 1 of nummer 2?
0: Het wordt nummer 2.
1: Ja.
0: En dat is niet deze. Dit is deze. Want die is namelijk iets korter en we hebben wat tijd in te halen. Anders kunnen we geen Nederlands beste meer draaien straks.
1: Ik heb helemaal niet gewonnen.
0: Jawel, dit is nummer 2.
1: Ja, maar ja, niet omdat ik gewonnen heb, maar gewoon omdat jij in tijdnood zit.
0: En daarom heb jij gewonnen.
1: Yeah.
0: People's choice, do it any way you wanna.

0: weer een beetje uit Den Haag. Lekker.
1: Is dit Nederlands?
0: Dit is hartstikke Nederlands. Boom Boom in Sydney, Red Skies.
2: Ken je die niet? Haags.
1: Ik ken dit niet.
0: Ik denk dat ik het al 3-4 keer gedraaid heb in de afgelopen 10 jaar.
3: Ja, dat is zeker wel. Misschien wel 4.
2: Ja.
4: Nee, dit was de vierde keer.
0: Dit is echt. Dit is een van de beentjes die in Nederland had. Die maar echt een eendagsvliegje hebben gehad. Zij hebben niet echt top 40 gehaald zelfs. Maar Frits Spits, bekende radioman. Die was helemaal gek van dit nummer. En draaide hem 3 keer achter elkaar in zijn uitzending. Toen, destijds, in die jaren.
1: Omdat hij het leuk vond.
0: Omdat hij het fantastisch vond.
1: Maar zo'n item heeft Vincent ook.
0: Ja. Bijna.
5: 2 onder 1 kapstok.
4: Ja, ik durf mijn handen ervoor in het vuur te steken dat Frits Spits dit nog nooit gedraaid heeft.
0: Nee. Die kans is vrij groot.
4: Die tweede misschien wel, maar die eerste niet.
0: Ik weet ook niet, want toen was hij al gestopt met het programma.
4: Ja, maar Pearl Jam gaat ook al een tijdje mee.
0: Ja, maar het is 91 Pearl Jam.
4: Ja, oké.
0: Dat gaat hem niet worden.
4: Nee, maar dat was de doorbraak, hè. Mm-hmm. Van deze twee bands die in de jaren 90 het alternatieve rocklandschap kleur gaven. De eerste, dat zijn de rauwe, kwetsbare klanken van Anna's song Open Fire. Waarbij Silverchair frontman Daniel Johns zijn persoonlijke strijd verwerkt. En daarna de meeste aangrijpende liefdesliederen van de grunge-tijdperk. Black Pearl Jam.

0: Pearl Jam. Met Black. Heel duidelijk, Black. Ja. Ja, hier bij Radio Leestad. Mocht je nog niet doorhebben waar je naar luistert.
1: Ja, maar als je het wel door hebt.
2: Het Lelystadse nieuws.
1: Dan weet je wat er nu komt.
0: Niet zomaar Lelystadse nieuws, want bij ons in de studio is aangeschoven. En geef hem een groot applaus. Govert Schipper.
1: Dank jullie wel.
0: Govert, je bent van vele dingen, maar één daarvan is Lelystad Schoon. Is een stichting waarbij jullie proberen, nou ja, het zegt het eigenlijk al een beetje. Jullie proberen Lelystad schoner te maken.
3: Schoner te maken en schoon te houden ook graag.
0: Want het is het in Lelystad een extra grote, om het maar even netjes te zeggen, klerenzooi? Of valt het mee?
3: Ik denk dat Lelystad representatief is voor steden van deze omvang. Dus je kan niet zeggen dat het nou vuiler is dan in andere steden.
0: Oh ja.
3: Hoe groter de steden, hoe meer vervuiling over het algemeen zien wij. Dus,
0: Ja. En dan is het jullie visie om de stad wat schoner te maken. Dus jullie trekken letterlijk met de prikstok het veld in.
3: Ja, het begint bij opruimen. Mm-hmm. Er wordt al veel opgeruimd door gemeenten, vooral in het centrum. Maar er blijven hele stukken toch vervuild, omdat daar te weinig of niet wordt opgeruimd.
0: Mm-hmm.
3: En dat was onze doorn in het oog. En toen zijn we met een aantal mensen een stichting begonnen, 5 jaar geleden inmiddels. En een heleboel vrijwilligers verzameld die samen de schouders eronder zetten.
0: Mm-hmm.
3: Om het zwerfafval te bestrijden. En dat begint dus met opruimen, maar we willen ook graag dat zwerfafval voorkomen wordt. Dus daar proberen we op in te zetten door bewustwording, door activiteiten te organiseren, gastsprekers uit te nodigen enzovoort.
0: Maar eerst nog even terugkomen, want wat vind je al zoal in de bosjes?
3: Ja, natuurlijk de geëigende dingen. We zijn heel blij met de komst van statiegeld op blikjes en flesjes. Want we zagen daardoor dat de prullenbakken minder vol zaten.
0: Mm-hmm.
3: Maar ook veel minder van dat spul op straat kwam. En nog steeds vind ik wel blikjes met statiegeld hoor. Helaas zijn de meeste plat, dus je kan je niet inleveren.
0: Mm-hmm.
3: Verder van alles en nog wat. Je kan niet zo gek niet verzinnen of je vindt wel wat. Ik heb een bak bij me.
0: Ja.
3: Daar zitten de leuke dingen in, zeg maar. De dingen die wat minder algemeen zijn, die hou ik apart. Vind ik leuk om te bewaren. Met ooit nog eens het idee van misschien een klein museumtje hier zo starten.
0: Oh,
3: waar
0: ja,
3: mensen dan langs kunnen lopen.
1: De fondstrofee of...
0: Maar wat zit er zoal in die bak? Kunnen we, als het goed is, red jouw koptelefoon het wel om die te kunnen pakken. En dan kunnen we kijken wat er allemaal ongeveer in zit. Het is ongeveer zo'n krat, zo'n groot krat, zeg maar. Ja, je kent ze wel, die curvebakken.
3: Curvebakken. Ja. Nou ja, afgelopen winter heel veel handschoenen. En dan vaak eenlingen helaas.
1: Maar dat vind ik dus altijd zo frappant. Op de snelweg zie je dat ook. Zie je gewoon een schoen.
3: Ja.
1: Eén.
3: Ja, vandaag zag ik
1: hoe
3: twee.
1: Dan?
3: Speelgoed.
0: Ja.
3: Daar wordt achtergelaten.
1: Ja.
3: Wat heb ik nog meer? Ja, kunstbloemen. Ijskrabbers. Een kinderlaarsje. Ja, dat wordt dan gewoon verloren. Hè. Op de fiets achterop. En dan, daar kun je niks mee.
4: Maar dat
3: mee.
4: Valt toch op?
3: Ja, als je thuis komt, waar ligt het dan?
4: Zo'n kind met zo'n blauw poepje dat thuis komt.
3: Bekertjes, meer balletjes.
0: Oh, echt heel veel speelgoed.
3: Speelgoed, nou, hier een complete telefoonhouder.
4: Oh, die is wel handig.
3: Bellenblaas.
0: Bij Govert is alles kleur wat ik bedoel.
3: Uitzoeken van een dubbeltje.
1: Grabbelton.
0: Dus dat vind je best wel... Maar je hebt nog een zak meegenomen van iets anders. En daar schrok ik eigenlijk wel een beetje van. Want wat heb je nog meer meegenomen?
3: Ja, waar ik zelf heel erg druk om maak... is vervuiling door sigarettenfilters.
0: Mm-hmm.
3: Want dat is het meest gevonden zwerfafval. Het is ook erg lastig op te ruimen. Want het is heel klein. En voor vrijwilligers is het niet zo leuk om op te ruimen. Want je bent een uur bezig en je hebt een paar meter gedaan.
0: Mm-hmm.
3: Maar daarnaast heb je natuurlijk ook een categorie die veel eigenlijk nog schadelijker zijn. Dat zijn die elektronische sigaretten.
0: Mm-hmm.
3: Dus ik heb afgelopen, dit zal een half jaar zijn ongeveer, een zak van ruim 6 kilo verzameld. Van de vapes die ik gevonden heb langs de weg. Ik weet niet of ze dat doen. Ik gebruik die dingen niet, maar die horen daar natuurlijk niet.
0: Ja.
3: Want er zitten batterijen in en elektronica. Dat moet natuurlijk bij klein huishoudelijk afval of chemisch afval ingeleverd worden.
0: Het is nog gevaarlijker voor het milieu, want die batterijen kunnen gaan lekken natuurlijk.
3: Zeker, ja.
0: En dan heb je grondvervuiling zelfs.
3: Absoluut.
0: Okay.
3: En ze worden ook vaak stuk gereden. Hè? Ze liggen op de weg of langs de weg. En een auto rijdt er overheen, heb je al 50 stukjes.
0: Ja.
3: Nou ja, dan is het helemaal niet meer op te ruimen. En dan heb je toch die onderdelen op het milieu.
0: Hoe zouden ze dat, want kijk, die blikjes hebben ze dan een oplossing voor bedacht in die zin dat ze zeggen van, daar kun je dan een soort statiegeld op heffen.
3: Ja.
0: Zou dat misschien ook kunnen voor vapes?
3: Wat mij betreft wel, dat is natuurlijk iets simpels. Alleen, wat we ook zien is dat veel vapes worden onder de tafel verkocht. Hè, in de illegale
0: sector. Oh, ja.
3: Vooral die met smaakjes. Ja, ja. Die kun je niet meer, daar kun je geen statiegeld rekenen. Mm-hmm. Maar zeg maar bij de reguliere winkels zou je dat prima kunnen doen. Dat zou best kunnen helpen.
1: Als je statiegeld op die feest wil doen, dan zul je dat Europees moeten regelen.
3: Ja, dat denk ik ook.
1: Want bijna half Nederland rijdt voor zijn peuken naar Duitsland. Dus,
0: Oh ja, dat is waar, ja. Ja, dat is waar.
3: Goede aanleiding dat je dit zegt. Want Nederland is vorige week het eerste land geworden in de Europese Unie. Die heeft aangekondigd het plan om sigarettenfilters te verbieden, te steunen. Dus sigarettenfilters zijn van plastic, dat weten veel mensen niet. En bevatten heel veel chemicaliën en zware metalen. En die komen massaal in het milieu terecht en vervuilen daarmee het grondwater. En die peuken, die filters, die hoeven helemaal niet. Die hebben geen functie. Wordt wel verkocht door de tabaksindustrie als gezonder, maar dat is onzin. Lees de onderzoeken maar op na.
0: Ja.
3: En, dus nu is er al heel lang een lobby gaande. Eerst in Nederland, maar Europees wijd, om die sigarettenfilters te verbieden.
1: Okay.
3: En nou ja, we hopen dat dat binnen de komende paar jaar een keer gaat gerealiseerd worden.
0: Ja, en dan Europees.
3: Zeker.
0: Want anders dan inderdaad, wat René zegt, komen ze uit Duitsland, heb je er nog niks.
3: Ja, de helft van de tabak in Nederland wordt volgens mij al geïmporteerd uit het buitenland. Dus,
0: Oké. En nu hadden jullie, want we gaan weer even terug richting de actie. Nu hangen er ineens borden langs de kant van de weg, zag ik.
3: Ja, scherp gezien.
0: En daar stond op een hele ludieke actie. Want wat gaan jullie doen?
3: Ja. Nou, wij gaan nu voor de derde keer op rij een 24-uurs marathonactie doen. En dat begint op vrijdag 26 juni om 12 uur 's middags.
0: Ja.
3: Bij Agora, voor de deur. En dan gaan we elke uur op een andere plek opruimen.
0: Ja.
3: 24 uur lang. Dus het laatste uur is van 11 tot 12 op zaterdag.
0: Ja.
3: En aansluitend hebben we een leuk feestje voor alle deelnemers bij Mr. Lely. Kom je lekker een drankje en een hapje halen.
0: Oh, ja. Kijk, gezellig. En hoeveel deelnemers hebben zich daar al voor aangemeld?
3: Volgens mij de laatste cijfers in de buurt van de 150 tot 200.
0: Ja.
3: En er komen nog dagelijks bij. En wat ook leuk is om te vermelden is dat we in het kader van 40 jaar Flevoland... Mm-hmm. deze actie nu breder hebben ingezet. Dus we hebben contact gezocht met de omliggende gemeentes. Daar zijn ook zwerfafvalbrigades actief. Die hebben we benaderd en dit voorgelegd. Want zouden jullie mee willen doen? En ze waren allemaal heel enthousiast. Dus we gaan sowieso ook in Dronten, Zeewolde, Lelystad uiteraard en Almere... Mm-hmm. minstens 12 plekken opruimen.
0: Ja.
3: En we hopen nog stiekem dat Noordoostpolder en Urk wellicht ook nog even aanhaken.
0: Dan wordt het dus niet Lelystad schoon, maar Flevoland.
3: Het is Flevoland schoon in 24 uur.
0: Dat is toch uniek ook, hè?
3: Ja, toch? Gewoon een klein cadeautje terug voor de gemeenschap.
0: Nou, maar dat ook. Ja. Maar je moet dan wel... Het is misschien wel inderdaad goed om die borden te plaatsen. Want als er ineens bij mij in het speeltuintje... een mannetje of 30 met gele hesjes loopt op vrijdag op zaterdagnacht... dan denk ik toch, ik ga eens even bellen naar de lokale politie.
3: Ja, dat kun je doen. Maar ik denk de kans dat je er 30 treft op in de nacht, dat is niet zo groot.
0: Oké.
3: En nou ja, goed, de hesjes geeft al aan dat die daar met een reden zijn. En ze hebben allemaal een prikstok, waarschijnlijk een lampje bij zich. Nou, dat kan niet missen, dat zijn Lelystad Schoon supporters.
0: Geef ze even een duimpje of breng ze wat lekkers te eten. Dat zou ook leuk zijn, hè?
3: Zeker. Nou ja, we hebben vorig jaar bijvoorbeeld bij McDonald's, ik mag geen reclame maken, maar daar hebben we ook opgeruimd. Dat wordt al heel goed schoongehouden. Alleen langs de randen en de buiten zie je dat er nog veel afval ligt. Daar hebben we vorig jaar ook opgeruimd. En we krijgen altijd als beloning van de manager daar wat te eten of drinken. Dus dat is heel fijn.
0: Dat is attent. Ja. Dat is attent. Zo zou het ook moeten zijn.
3: Precies.
0: Maar jij zegt, jullie gaan dus eigenlijk ook de hele nacht ook door.
3: Ja.
0: Maar dan zie je dus niet 30, 40 man bij elkaar, zeg je?
3: Nee, in de nacht is iets minder belangstelling. Mm-hmm. Niet iedereen heeft daar zin in natuurlijk.
1: Een soort graveyard shift 4 en 6.
3: In het dieptepunt neem je gewoon koffie mee. En met elkaar samen kom je er dan doorheen.
0: Zeker.
3: Ja.
0: Oh, dat is leuk. Dat is
3: en het zijn wel de leuke uurtjes hoor. Omdat het ook rustig is op de weg. Hè? Dus je hebt heel weinig verkeer.
0: Mm-hmm.
3: Je kunt overal even goed komen. Er is best goed genoeg verlichting.
0: Ja.
1: Vanaf half 4 wordt het alweer licht. Dus,
3: precies.
0: Ja, eigenlijk is de periode van donker is inderdaad het kortst nu ongeveer.
3: Ja, daarom is het ook nu gedaan, ja.
0: Ja, handig. Oké, stel nou dat ik nu zit te luisteren aan de andere kant en denk... ja, maar ik wil eigenlijk ook zo'n geel hesje aan. En misschien nog wel in de nacht ook. Hoe kunnen ze zich aanmelden?
3: Nou, we hebben uiteraard een website. stichtinglelystadschoon.nl. Als je die opzoekt, dan krijg je meteen een pop-up... waar je kunt aanmelden voor deze actie.
0: Ja.
3: Daar staat uitgelegd wat we doen. Hoe je kunt aanmelden met een formulier.
0: Mm-hmm.
3: Ook alle 24 locaties... van uur tot uur. En ook op de plekken waar we eigenlijk nog wel wat hulp kunnen gebruiken. Want er zijn aantallen aanmeldingen erbij.
0: Kijk, nou, dus we gaan ons kunnen aanmelden. En dan gaan we ervoor om Lelystad schoon te maken. En ja, schoon te houden is een beetje een illusie, hè? Want je doet het al best wel lang ook.
3: Klopt, ja. Nee, klopt. Het is dweilen met de kraan open eigenlijk.
0: Mm-hmm.
3: Dus dat opruimen, dat moet ook gebeuren. Moet ook dweilen, maar er moeten ook aan de andere knoppen gedraaid worden.
0: Ja.
3: Maar het vergt een lange adem.
0: Ja.
3: Dus dat, daar heb je producenten voor nodig, daar heb je overheden voor nodig. En uiteraard ook gedragsverandering. Nou, we weten allemaal dat dat super moeilijk is. Maar daar zullen we toch een poging voor moeten wagen. Nou, daar kan zo'n actie ook onderdeel van zijn.
0: We hadden het net al even over. Op basisscholen wordt er dus ook een soort samenwerking opgezocht, waarin er dus aan kinderen uitleg gegeven wordt wat de afval in de natuur doet. Hè? Dus, ja,
3: heel verstandig om jonge kinderen al bewust te maken van de schadelijkheid natuurlijk van afval. Mm-hmm. De meeste kinderen doen het ook gewoon keurig, hoor. Dus dat valt wel mee. Maar naarmate mensen ouder worden, zijn ze misschien nonchalanter of kommeren ze zich niet meer om zoveel om hun leefomgeving.
0: Ja.
3: Ja, en dan gooien ze het soms gewoon uit het raam zonder over na te denken.
0: Dat had nog gebeurd. Ik zou dat niet. Nee, ik zou me dan al bezwaard voelen als ik het raam open zou doen.
3: Ja, nou ja, ik ook.
0: En nog even, want ik hoorde van de week een mooi. Misschien weet jij dat ook. Een bananenschil, mag die wel in. Mag dat wel? Of?
3: Vind ik een interessante vraag.
4: Of een appel?
3: Appel zit nog net in iets andere categorie. Ik zal uitleggen wat ik ervan vind. Ik vind eigenlijk dat je niks op straat moet gooien,
0: mm-hmm.
3: ook geen fruit. Om verschillende redenen. Bananen groeien hier niet in Nederland aan een boom. Dus wij hebben ook niet de juiste schimmels en zo, bacteriën, om die snel te verteren. Een bananenschil ligt er zomaar een jaar. Zonder, op een gegeven moment wordt het zwart en kleiner, maar het ligt er heel lang.
0: Mm-hmm.
3: En je weet ook niet of zo'n stuk fruit is behandeld met gewasbeschermingsmiddelen.
0: Yeah.
3: Dus dat geeft ook een probleem. Daarnaast zie je ook bijvoorbeeld bij bananen vooral dat er heel vaak nog stickertjes op zitten.
0: Yeah.
3: Dus ik vind dat vaak de schillen met sticker en al erop. Ja, die stickers die vergaan niet, want die zijn van plastic.
0: Yeah.
3: Dus ik zeg, hou je afval gewoon bij je, neem het mee naar huis. Scheidt het op de juiste manier,
0: mm-hmm.
3: dan heeft iedereen daar voordeel bij.
0: Kijk, hebben we daar ook gelijk antwoord op? Want heel veel mensen hoor je altijd roepen, ja, is toch van de natuur, kun je gewoon teruggooien, maakt niet uit.
3: Ja,
0: maar,
3: ja, dat is voor een deel natuurlijk ook zo. Maar ik zou zeggen, doe het gewoon niet.
0: Nee, precies. Het
3: trekt ook
0: gewoon
3: weer die dieren aan die je misschien niet wilt in je leefomgeving. Dus ik zou het gewoon niet doen.
0: Oh, dan moet je het gewoon bij de buren gooien.
1: Moet jij hoog gooien, want jij hebt hoog heg.
0: Nee. Neem het gewoon mee naar huis of gooi het gewoon in de prullenbak. En het mooiste is, geloof ik, dat wil ik ook nog even gezegd hebben. Lelystad heeft sinds enige tijd ondergrondse containers op verschillende plekken in wijken. En die zijn inmiddels ook weer aangepast. Want voorheen waren die gesloten, moest je een pasje hebben. En tegenwoordig hebben die een heel klein luikje waarin je het losse afval, als je gewoon over straat loopt, weg kan gooien.
3: Ja, dat klopt. Dus een paar jaar geleden is besloten door de gemeenteraad destijds om het aantal afvalbakken in de openbare ruimte drastisch te verminderen. Dat was een bezuinigingsmaatregel. Toen kwamen die ondergrondse containers. En toen is er een soort van compensatie gekomen. Zijn die containers uitgerust met luikjes, waardoor je dus inderdaad klein zwerfafval of bijvoorbeeld je hondenpoepzakje makkelijk kwijt kunt.
0: Dus daar gaan we ook al wel weer langzaam aan de goede kant op, toch?
3: Zeker. En nog iets moois is dat als je nou veel geeft om je schone omgeving, kun je ook een openbare afvalbak adopteren.
0: Ja.
3: Je meldt je bij de gemeente. Je krijgt van hun een rol met zakken en een sleutel om die bak te openen.
0: Mm-hmm.
3: En het enige wat je hoeft te doen is eens in de, nou ja, afhankelijk van de drukte, 2-3 weken of zo die zak vervangen.
0: Ja, en als je nog een ondergronds container hebt, dan breng je het een paar meter verder. Dus ook,
3: precies.
0: Ja. Oké, okay, nou heel goed. We gaan het met z'n allen doen en we maken Lelystad nog schoner.
3: Graag.
0: Want dat is wel de bedoeling. En we kijken uit naar jullie actie en heel veel succes. Ik hoop dat je een beetje goed weer hebt, want zometeen wordt het een beetje regenachtig. Maar ik hoop niet dat.
3: Nou ja, ik zag wel dat het ook weer hoog in de temperaturen zat.
0: Ja.
3: Daar ben ik zelf niet zo blij mee. Maar het is zeker s'avonds wel lekker, denk ik, om dan toch even naar buiten te gaan.
0: Ja, precies, inderdaad. Nou,
3: als het maar droog is, dat is het belangrijkste.
0: Succes, want het is 26 op 27 juni.
3: Correct.
0: Dus dat is vrijdag op zaterdagavond gaat daar een actie plaatsvinden.
3: Ja.
0: Helemaal goed. Succes ermee.
3: Hartelijk dank.

0: Ja, dat is toch een beetje, hè? All Night Long.
1: Ja.
0: Van Lionel Richie.
1: Ja, ja, het is All Night Long als je gaat prikken.
0: Zo is het, ja. En ik zag nog eventjes, je kan je aanmelden voor zo'n tijdvak, maar je kan je natuurlijk ook aanmelden voor meerdere tijdvakken, hè? Want ja, dat zijn de echte diehards.
1: Moet wel even kijken op de website, want er zijn er een paar bij, er staat vol achter, dus daar kun je je niet meer voor aanmelden.
0: Ja, dat is echt jammer, hè?
1: Nee?
0: Ja. Ja.
1: Niet plus 1?
2: Nee, vol is vol.
0: Ja, Gietenij, ja, vol.
1: Dat, ja, bij de Jumbo in de Jolle was ook vol, zag ik.
0: Ja, zie ik inderdaad ook, ja. Dus,
1: ja, maar dan kun je toch gewoon lekker naar een ander gebied? Nou ja, bij ons in de wijk komen ze niet, dus je kunt gewoon als extra wijk pakken.
2: Staat je vrij om gewoon ook ergens anders gaan te maken.
1: Ik zie het probleem niet.
0: Ja. Nee, ik zie sowieso het probleem niet. Je moet gewoon meedoen.
1: Daarom.
3: Fout, maar goud.
0: Dat is een hele goeie. En dan gaan wij door met... Ja,
1: was afgelopen week nog uit.
0: Bij ons in de studio was hij afgelopen week.
1: Ja.
0: Mochten we hem eindelijk een keer ontmoeten. En hij stond bij Jordaan de Polder namelijk. En daar stonden wij met een mooi studiootje, toch, René?
1: Zeker.
0: Ja. Ja, ja,
1: we hadden
0: ja,
1: weer ons vaste plekje.
0: Was erg gezellig, moet ik zeggen.
1: Ja.
0: Leuk dat al die artiesten weer bij ons in de studio kwamen.
1: Op één na.
0: Drie.
1: Of drie na. In ieder geval die op vrijdagavond het hoofdact had.
0: Ben je daar nog wat over kwijt? Want je neigt hier naartoe?
1: Nee, oh nee. Er staan genoeg filmpjes op de diverse social media, dus check het maar even.
0: Ja, oké.
1: Okay. Dan kom je er vanzelf wel achter.
0: Deze meneer was toch wel echt wel het succesnummer die we nu gaan spelen. En hij heeft heel veel succesnummers eigenlijk, maar deze meneer was vooral heel erg aardig. Hij deed hartstikke leuk.
1: Ja, dit is
0: de nieuwe generatie feestartiesten.

0: Als ik dit stukje tekst hoor, dan moet ik denken aan een kabouter. Ik weet niet waarom.
1: Komt u uit een waterkraan?
0: Nee, dat
2: oh,
0: nee.
2: Murderen.
3: Ploppen de plop.
0: Sorry, ja.
2: Ploppen de plop.
0: Ja. Oh ja. Ja. Ben je erbij, Jeroen?
2: Ik heb paniek. Waarom?
0: Hij loopt vast.
2: Ja, nee, ik heb een, ik heb een vastloper. En ik heb de uitagenda, jongens. Kom op.
0: Nee, we hebben geen uitagenda.
3: Nee, joh,
0: er is niks te beleven.
2: Nee, joh, we hebben tijdtekort, hè? Dat is
0: ja,
2: het.
0: Is het niks te gewoon even die regels oplezen die je daarin gevuld hebt.
1: Je moest wat uitleggen.
2: Nou ja, ik heb een muziekje meegenomen van Oscar. Oscar is daar een beetje de,
1: waar?
2: De
1: waar is daar?
2: Daar is Sverige.
0: Oh ja, ja?
2: Weet je wel?
0: Die waar jullie blauw-gele doos.
2: Waar jullie van gaan verliezen.
0: En ik zet die microfoon echt dicht zo, hoor.
2: En Oscar is eigenlijk een klein beetje de
0: Marco B. Van Zweden?
2: Nee, nee, nee.
0: Nee, nee, nee.
2: Nee,
0: nee, nee. Nee.
2: Is meer de Wolter Kroes.
0: Oh, oké.
2: Ja, ook zo'n type kerel.
0: Ja, ja, ja.
2: Dus, de Geinmeijer, toffe gast, hartstikke leuk.
0: Oké. Okay.
2: En ik kwam in een bepaalde databank, kwam ik dit tegen. Hij is gewoon vet. Dus ik denk, ik ga het gewoon doen. Het nummer heet Fran ook met du. Dat betekent zoiets als een van wanneer ik jou ontmoette. Nou, gewoon gezellig. Zo berichtje 2010. Hop, hop.

0: Hutte-breute-vreute.
1: Toch een beetje hutte-vreute-muziek.
2: Ja, maar dit gezellig. Heb ik dus gewoon.
0: Ja, dat wist jij niet, hè?
2: Nee.
0: Wat leuk. Ja, het is wel een vrouwelijk nummer.
3: Ja, toch?
0: Ja. Ja. Jij krijgt een opdrachtje. Wanneer ga jij weer naar Zweden?
3: 2,5 week.
0: 2,5 week. En wanneer ben je dan terug? 10,5 week?
3: Ik hoop het, maar ik denk het niet.
0: 3 weken. Dus je gaat maar een half weekje?
3: Nee. Plus 3.
0: Ja, oké. Okay. Je bent er gewoon 3 weken.
3: Ja, ik probeer het wel.
0: Dus ja, maar einde seizoen reed jij niet.
3: Ik denk dan. Dat 2,5... Ja, einde seizoen net wel.
0: Dus de 31ste en de 7e ben jij dan?
3: Ja.
0: Oké, okay, dan ben je weer terug.
1: Kom je ook in de tuin?
0: Dan, ja. Dan, voor de 31ste...
3: Ja.
0: Moet jij wel zorgen dat je de grote zomerhit uit Zweden meeneemt.
3: Oh, dat is goed. Live?
0: Nou,
3: gewoon de hele band.
0: Kan.
2: Nou, ik zeg, doe maar.
0: Ja.
2: Doe maar meenemen.
1: Dan is het dummer.
2: Ja. Dummer.
0: Hutte, brutte, vreutte. Dat.
3: Ja, gaan we doen. Leuk.
0: Opdrachtje.
3: Ja,
0: leuk.
3: Ja,
0: cool. Mooi. Nog zo'n stukje Nederlandse nostalgie is het eigenlijk niet. The President, half kajak. Solo projectje. You're gonna like it.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In België hebben onweersbuien tot schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. En in het West-Vlaamse Tiegem stonden bewoners onder het afdakje van hun tuinhuisje de storm te filmen, toen er een boom omviel en net niet op hen terechtkwam. In Nederland geldt vanwege het noodweer in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Een van de treinen zou achterop de andere zijn gebotst, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Voor de kust van Libië is vorige week een migrantenboot omgeslagen. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven. De gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen aan land. Volgens een Libische hulporganisatie zijn nog zeker 40 mensen vermist. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië en Meloni zelf.
2: Io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Ik en Italië, wij smeken nooit, zegt ze. Het weer vanavond, kans op buien dus, met onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een enkele bui. Verder is het overwegend droog en zonnig bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Even terug naar 1981.
1: Jezus.
0: Oh, Fruitcake.
1: Wat lekker, jongens.
0: Met op zang Jan-Paul Driessen. Zegt jullie helemaal niks. Maar die heeft een broer. Die heet Ellert Driessen.
1: Ja, zegt me ook niks.
0: En die ken je, jawel, die ken je hiervan.
2: Ik heb ook een broer.
0: Hier was hij de zanger van. Ja. En hij heeft natuurlijk ook Bange Hart van Rob de Nijs geschreven.
1: Oh.
2: Oh, serieus?
0: Ja.
1: Ik heb nog nooit achterop de cd-groes gekeken.
0: Nee. En de achtergrondzangeresjes bij Fruitcake. Dat was één dame, die heet Mildred Douglas. En die had later met drie vriendinnetjes een groepje, dat heette Mai Tai.
3: Terug naar de jaren 90. Dit is Gen Y.
0: Maar ook broers. Ben je helemaal op de hoogte. Wat zeg jij?
2: Maar ook broers.
0: Wie?
2: De volgende.
1: Nou, sterker nog, zijn nog steeds.
0: Ja, zijn er nog steeds.
4: Ja, hebben ze elkaar niet afgemaakt?
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Het zijn nog steeds broers.
2: Oh. Ja.
0: Ja.
2: Ja, bijna waren het geen broers meer, want ze hadden echt knallende ruzie.
1: Ja, wel, hè? Maar dan nog steeds zijn het broers.
2: Inmiddels is het geld op en hebben ze het bijgelegd. Want ze treden weer op.
0: Wat financiën al niet kan doen, hè?
2: Ja,
1: precies. Het podium is groot genoeg dat één links staat en ander rechts.
2: Een zakje geld, maar nog steeds de muziek werd nog steeds gedraaid. En wordt ook nog steeds gedraaid. Want de Oasis gaat ook niet weg. Dit is de Wonderwall.

0: rode lampje betekent niet meer giechelen.
1: Dark Horse, Katy Perry en sappige J. Zoals het in ons draaiboek staat. Met Dark Paard. Ja, die vind ik
0: is toch lekker?
1: Maar dit is geen 2000, hè? Dit is 2014, schat.
0: Ja, weet je, die kon ik even zo snel niet vinden.
1: Dat ben ik wel.
0: Ja, dat weet ik.
2: Je zat in de buurt. Je had in ieder geval de eeuw goed.
1: Wat zeg je?
2: Je had de eeuw in ieder geval.
1: Ja. Dat sowieso.
3: De hip-hop classic.
2: Het is warm en hip-hop technisch past daar een nummer bij.
1: Ja. Drums, please.

0: Ja, nu ben ik een beetje in de war.
1: Als het rode lampje brandt, moet je even wachten. Je moet nog alles uitleggen.
2: Ja, maar weet je, er is helemaal niks mis mee, hè?
1: Nee. De
0: ik wil gewoon dat iedereen weet dat ik in de war ben.
1: De Flevoschijf van deze week was Robert van Hemert.
2: Ja.
1: Wat is die Flevoschijf dan?
0: Ja, dat is dan het nummer dat wij wel ongeveer 8 keer per dag om de 3 uur draaien.
1: En waarom?
0: Om te laten zien hoe leuk die is.
1: Oké, nou helemaal goed.
0: Dat die lekker extra goed gehoord wordt en iedereen kan meegenieten.
1: Ja, nee, dat is helemaal terecht. Ja. Dus,
3: En wanneer krijgen wij de nieuwe dan?
1: Je bent gemeen.
0: Een hele goede vraag.
1: Morgenmiddag rond iets voor half vijf. Bij

0: Muziekplein.
1: Bij Arno, Muziekplein. Maar Arno is met vakantie, dus hij, maar hij is wel gekozen vanmorgen.
0: Oh,
1: en ik mocht meekiezen. Oh,
0: dus het is...
1: De Flevoschijf.
0: Ja, leuk.
2: Echt waar, joh.
0: Niet eens.
1: We hebben er gewoon weer
2: een... Helemaal niks. Geen niet een tipje van de sleur?
0: Dat we gewoon de Flevo-zangers krijgen met de Flevoschijf.
1: Nee, het is een Nederlands product.
0: Oh.
3: Ah, Benny Nijman.
1: Is dat dood?
0: Oh. Heeft hij niks in zijn kelder liggen?
1: Nee, de Prince wel. Daarover gesproken, Kelders Prince.
3: Ja.
1: Augustus komt er een nieuw album uit van Prince.
3: Ja, wel.
1: Ja.
3: De bal.
0: Had ik vorige week al tegen je gezegd.
1: Dus die gaan we zeker kopen, denk ik.
0: Of wat, Benny Nijman?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee, Prince. Prince gaan we gewoon kopen.
0: Oké.
1: Dat wordt dus een mooi verhaal, denk ik.
0: Maar heb je ook al ingeschreven dan voor die nieuwe van de Stones?
1: Nee, ik zag wel dat je hem via bepaalde platenzaken in Nederland... kon je een tripje winnen en kon je hem op gaan halen daar.
0: Oké.
1: Ja,
0: als ze het echt aandringen, prima.
1: Ja, ik denk dat ik moet kijken of ik nog vakantiedagen heb. Maar
3: dat moet wel meer komen.
0: Ah, joh, weet je, vrijdagmiddag weg, geen probleem.
2: Yo, baas, doe ik ga even weg.
1: Ja, precies.
2: Tot maandag.
1: Maandag weer terug.
0: Ja, techniek gaat goed. Top, fijn altijd, hè. Dat is altijd zo goed geregeld.
3: Ja, weet je wat ik vind, hoe zo voor de kijkers rechts van mij... Het is wel akelig stil.
0: Ja, het is voor iemand die graag op de radio wil, hoor je weinig.
4: Ja, hallo. Ik word hier ineens met die microfoon neergezet.
0: Ja, wij ook.
2: Hallo.
0: Denk je dat wij dit doen omdat we het leuk vinden?
4: Ik doe het niet elke dag zoals jullie.
0: Elke dag?
1: En wij ook niet elke dag.
3: Nee, wij ook niet elke dag. Nee.
4: Jullie doen het hartstikke vaak, hè?
0: Wij moeten ons een week lang geestelijk hierop voorbereiden.
1: Ik doe het drie dagen in de week.
0: En daarna drie dagen therapie.
4: Ik moet hier nu een heel weekend van bijkomen, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja, dan moet je nagaan. Dan moeten wij dus het weekend erdoor.
3: Nou ja, dat is.
1: Dus wij moeten door de week bijkomen.
3: Ja, dat doe ik ook op mijn werk.
1: Ja, is dat het?
0: Kwert in zijn voorhoofd.
3: Juist.
1: Ja, ja dat is waar. Dus, maar goed.
5: Het Lelystadse nieuws.
4: Wat?
1: Jij bent echt gemeen.
6: Nee, grapje, blijf lekker zitten, joh. Dat maakt allemaal niet uit. Voor de mensen die niet visual radio hebben. Ik wees dus naar Megan van, nou, succes. En dan ken je zo'n rendier, weet je wel, die op zo'n weg staat. En dan gewoon in die koplampen kijkt. En nu?
1: Ja.
6: Nou, zo keek Megan even.
1: Mm.
6: Maar dat was een grapje, Megan. Dat hoeft niet echt. Goed, we gaan door naar het Lelystadse nieuws. En op de achtergrond horen we al een klein beetje aan de andere kant van de lijn. Quincy Keijer. Goedenavond, Quincy.
7: En goedenavond.
6: Sorry, ik word geterroriseerd door mijn buurman hier. Die mij aanvalt. Maar goed, maakt allemaal niet uit. Jullie gaan een heel bijzonder evenement doen, Quincy. Wat gaan jullie eigenlijk doen?
7: Ja, we hebben volgend weekend het Panna Knockout toernooi.
6: Ja.
7: Dat wordt hier georganiseerd met allemaal leuke side events. En volgende week bij SV Batavia.
6: Maar begin even bij het begin. Wat is een Panna Knockout eigenlijk?
7: Panna Knockout? Nou ja, je zit in een soort pannakooi en je gaat 1-1. Dan begin je rug aan rug en je kan winnen door of een panna te scoren of je moet 3 keer bij de tegenstander gescoord hebben.
6: Er zit hier iemand naast mij die denkt, wat is een panna?
1: Dat is door de stilte.
7: Ronde kooi.
1: Tussen de beentjes.
7: Ronde kooi.
6: Oh ja. Nee, tussen de beentjes door bedoel je eigenlijk. Dan scoor je, toch?
7: Dat is een panna. Ja, sorry.
3: Dat kan met voetbal wel. Tafelvoetbal niet.
7: Nee, dat kan als goed. Tafelvoetbal niet.
0: Pingpong trouwens wel.
6: Dat is heel scherp vanavond, Quincy. Dus we kunnen er niks aan doen. Maar goed, je hebt het al geroepen, maar ik kon het niet helemaal goed verstaan. Waar is deze panna knockout?
7: Deze vindt bij de voetbalclub SV Batavia 90 plaats, op de Doggersbank 3.
6: Ja, ja.
7: En deze speel even goed op zich voor de samenwerking georganiseerd met Jeugdsportfonds, Jeugdsport en Cultuurfonds en de Spannen Knockout zelf.
6: Ja.
7: En mede door ons. Dus het wordt heel leuk en er worden site events bij georganiseerd. En er komt een leuke, leuke schuifbaan, iets met een gatendoel. Er worden nog leuke workshops hier gegeven. Dus van alles te doen.
6: Oh, en is dat dan alleen voor leden van jullie eigen vereniging? Of is het ook voor alle anderen?
7: Nee, die is voor iedereen. Dus voor Panna Knockout moet je volgens mij op Panna Knockout zelf inschrijven. Maar meer daarover is op de verschillende Facebookpagina's. Dat je Sportfonds, et cetera, te vinden.
6: Ja.
7: Want ik weet verder niet hoe dat proces werkt uit mijn hoofd. Maar daar kan je echt voor aanmelden bij Panna Knockout. En het is gewoon voor 18 jaar is het, geloof ik.
6: Oh, tot 18 jaar of vanaf?
7: Nee, tot 18 jaar.
6: Tot 18 jaar, ja, sorry. Ik had de lijn even wegviel. Ik dacht, nou, dat weet ik niet helemaal wat nu promoot. Maar oké, dat is hartstikke leuk. Maar ter ere van wat is dit? Of is dit gewoon echt een toernooi wat jullie zelf als voetbalvereniging naar Lelystad halen?
7: Nee, dit wordt vanuit, wat ik weet, vanuit Panhaardom op meerdere plekken georganiseerd. En onder andere dus bij ons. In samenwerking met ons en het Jeugdsport en Cultuurfonds.
6: Kijk, hartstikke goed. En het Jeugdsport en Cultuurfonds is voor mensen die dan net niet genoeg financiën hebben om zelf te kunnen gaan voetballen. Althans, of hun kinderen. En die kunnen dan daar bij het fonds aankloppen, toch?
7: Ja, dat is correct.
6: Ja, oké. Dus nou, mocht je daar in de buurt wonen en denken, of die ergens anders wonen in Lelystad en denken, ik wil hier aan meedoen, dan kun je dus daar gewoon naartoe en kun je gelijk misschien even een deal scoren, waardoor je misschien wel kan sporten.
7: Ja, dat zeker.
6: Nou, dat klinkt allemaal hartstikke goed. En vanaf hoe laat was het ook weer?
7: De inschrijvingen beginnen vanaf 11:30.
6: 11:30, oké. En stel nou dat mensen nu geluisterd hebben en denken, ja, ik wil toch nog iets meer informatie, kunnen ze nog ergens terecht?
7: Ja, dan kunnen ze gewoon wel een messengerbericht sturen naar een van de pagina's. Van de mensen die organiseren.
6: Gewoon
7: ja, en dan worden zij wel doorverwezen. En anders kunnen ze ook nog wel een mail sturen. Denk je info@davi90.nl, dan komt die ook wel bij de juiste contacten van terecht.
6: Dat gaat helemaal goed komen. Dus, nou, wij wensen jullie, okay. Ik wens je heel veel plezier vooral. Kun jij zelf ook een beetje voetballen of...
7: Laten we dat in het midden houden.
6: Ja, dan begin je ook, hè, met die panna. Je begint in het midden, zei je net.
7: Nee, ik wil niks zeggen dat ik in het veld zei, dus...
6: Nee, precies. Nou ja, goed. We gaan jou niet langer ophangen, want jij hebt bardienst op dit moment, hoorden wij. Dus ga jij terug naar je bardienst. Heel veel succes en plezier volgend weekend. En we komen met z'n allen gezellig panna kijken.
7: Nou, kijk, dat is leuk. Nou, fijne avond, zou ik zeggen.
6: Dankjewel, doei.

0: Shakira, Shakira. Die, die. Wat zeg ik? Die, die. Zal wel iets met voetbal te maken hebben met daar?
1: Ja, dat is meestal, hè, mijn liedjes van
0: meestal zo rond deze periode. En het is een nummer van Shakira, dan komt het helemaal goed. Dus wat dat betreft, we gaan even terug naar itemje wat we overgeslagen hebben in het eerste uur. Want Salome nam een beetje veel tijd in.
1: Was een schuif in tijd.
2: Nederlands beste.
0: Megan.
2: Ja, dat is natuurlijk onze Senna. En Senna die is bekend geworden door... Holland zingt Hazes. En die was er vorige keer ook bij op Jordaan en de Polder. Oh. Waar ze het hartstikke goed heeft gedaan. We hebben er ook nog gesproken daarna. En ze vertelde dus dat Kleine Vogel dus eigenlijk helemaal niet haar origineel is.
0: Nee.
2: Die komt officieel uit 1991. Arie, was het?
0: Paschier.
2: Ik twijfelde, maar ik heb het dus... Paschier.
0: Arie.
2: Ja, nee, maar ze zei dus van... ze hoopte dat hij wel van haar was. Ze zei, was het maar zo. Ja. Maar helaas dus niet. Maar ze zegt, ik heb hem in een nieuw jasje gestoken. Dus dat is heel leuk voor de oudere generatie die het nummer al kende. Die kunt net zo hard meezingen. En zo kent de nieuwe generatie het nummer dus ook. In een leuke jasje.

0: Leuk mens was het. Is het eigenlijk. Niet was, is, want ze leeft nog.
1: Heel gezellig.
0: Zeker, zeker. Jeroen?
2: Ja?
1: Het origineel.
2: Meegenomen. Ace of Base, Don't Turn Around. Die kende ik eigenlijk alleen maar van Tina Turner.
0: En oh, kwam... Ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. En Asfalt?
2: Ja, ja, dat is wat. Maar die kende ik van Ace of Base dus eigenlijk niet. Eigenlijk gewoon een heerlijk liedje.
0: Ben je onder een Zweedse steen gelegen of zo?
2: Hoezo?
0: Nou, dat is best een grote hit geweest.
2: Behoorlijk. Ja, ja, serieus?
0: Ja, top 3, oh, ja, nummer 1 of zo.
2: Ik ben te kijken, want Ace of Base is natuurlijk wel oké. Maar hebben die er een hitje mee gescoord?
0: Joh? Ja, een hitje. Ja. Oh. Dat is een wereldwijde doorbraak.
2: Nou, dus speciaal voor jullie meegenomen van hun debuutalbum Happy Nation. Je weet toch. Don't Turn Around.
0: En toen deed hij het niet. Potverdikkie dik. Waarom heb je dat?
3: Oh, je moet hem niet omdraaien.
0: Gestuurd? Wat zeg je?
2: Ik zeg, heb ik weer een MP5'je naar je gestuurd?
0: Nee, hij loopt weer helemaal vast
1: en
0: zo.
1: Het is gewoon tijd voor karaoke.
0: Nee, nee, daar lijkt het wel op. Daar lijkt het wel op.
3: Ja, zelf zingen, zelf zingen.
0: Nee hoor. Ik ben niet voor één grap
2: gevangen. Komt-ie. Ik ken het. Nee.
3: Ja? Nou, is er al.
0: Zo overleeft het.

0: Gelukkig is het na 10 uur. Liggen de kindjes al op bed. Ja, maakt dat uit?
1: Ja, voor jou niet. Machine Gun Kelly. Hier op Radio Lelystad.
0: En
2: Fred Durst.
1: Ja, helemaal.
0: Ja.
1: Fix your face.
3: Terug in de tijd met de Classic Sunday Sneak Peek.
1: Ja, de Classic Sunday Sneak Peek. Wat gaan we aanstaande zondag draaien in de Classic Sunday? Classic Sunday programma hier op Radio Lelystad. Van 12 tot 6 met van 12 tot 2 René van Els, 2, 4 Mart Walter, 4, 5 Jan Staphorst. En om 5 uur mag ik het afsluiten. Nou, in ieder geval, wat er voorbij gaat komen aanstaande zondag is Got to Get You Into My Life. Het is een nummer van de Beatles dat voor het eerst werd uitgebracht in 66 op het album Revolver. Geschreven door Paul McCartney en toegeschreven aan Lennon McCartney. Het is gewoon een ode aan de wiet. Dat u het weet. Een coverversie van Cliff Bennett en de Rebel Roses, geproduceerd door Paul McCartney zelf, bereikt in 66 de 6e plaats in de Britse hitlijsten. De originele Beatles-versie werd in 76 in verschillende landen uitgebracht als single van het compilatiealbum Rock'n'Roll Music. 6 jaar nadat de Beatles uit elkaar waren gegaan en bereikte de 1e plaats in Canada. Een andere coverversie van Earth, Wind & Fire van de soundtrack van de film Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band bereikte in 78 de 9e plaats in de Amerikaanse en Europese hitlijsten.

0: Dit zat natuurlijk ook in Kung Fu Panda, hè?
1: Ja. Ja, maar dit, jongens, dit blijft toch gewoon lekker.
0: Ja, ja, is het ook. Het is gewoon leuk. Het is gewoon leuk. Absoluut. Wat gaan we allemaal doen dit weekend, heren en dames?
1: Nou, ik ga morgen ernstig vroeg mijn bed uit.
0: Waarom?
1: Om naar mijn pap en mam te gaan. Samen met mijn broeder. Daar moet eventjes het straatje rondom het huis worden...
0: Herbetegeld?
1: Herbestraat.
0: Oké, okay, dat heb je een mooie dag vooruit gekozen?
1: Ik ben bang van niet.
2: Ah, het is morgen wat minder warm dan vandaag.
1: Ja, ja, dat zeggen ze wel. Maar dan moet ik eerst zien dan geloven.
2: En dat
1: ik denk dat ik begin met een kuubje zand. Of 15.
0: Oké. Okay.
2: Heb jij zo'n partytent of niet?
1: Ja, ik heb een partytent.
2: Ja, dan zou ik die er overheen zetten. Ja.
1: Ja.
2: Beetje verkoeling.
0: Mooie schaduw. Dat
2: scheelt hoop, hoor.
1: Ja.
2: Of zeiltje even ophangen.
0: Heb je een plantenspuit? Neem je Mariska mee, dan kan die de hele middag zo met de plantenspuit.
2: Of wat je ook kan doen, is natuurlijk gewoon in die overhuppelde pub ding. En dan gewoon je tuinslang met een paar gaatjes erin. En dan gewoon druk aanzetten. En dan
1: ja, dat kan ook. Ja, dat kan allemaal.
0: Ik heb zo'n vernevel ding.
2: Lekker, hoor.
0: Ja.
2: Voel je je net fruit? Oeh.
0: Voel je dit appeltje? Ja. Ik voel me dit appeltje.
2: Ik voel me vandaag heel kersig.
0: Ja. Maar goed, wat ga jij doen? Jij gaat ook zoiets doen?
2: Je zoveel mogelijk niks. Ja, nee, dat is voor volgend weekend.
0: Oké. Okay.
2: Ja, nee, dat ga ik dit weekend niet meer doen.
3: Ik heb zondag de verjaardag van mijn zoontje.
0: Oh, gezellig.
3: Ja,
0: gezellig.
3: Ja, hij was al jarig geweest, hoor, maar we vieren met zondag.
0: Dus je gaat boodschappen doen?
3: Ja, morgen moet ik inkopen doen inderdaad. En in de avond het huis versieren. En zondag wil ik het vieren inderdaad. Lekker vaderdag.
0: En wij gaan een beetje radio doen, hè? Morgen. Ja. Wat gaan we doen dan, morgen?
2: Radio.
4: Ja, morgen zitten we bij het festival Lely Connect. Dat is een festival tegen de eenzaamheid, letterlijk en figuurlijk. Samen instanties die daarmee te maken hebben of je daarmee kunnen helpen.
0: Uh-huh.
4: Gaat het festival op het Stadhuisplein. En ja, er gebeurt wat op het Stadhuisplein. Kun je gewoon naartoe komen vanaf een uurtje of 10? Begint daar van alles?
0: Ja, 12 uur gaan wij uitzenden, tot 2
4: ja,
0: uur.
4: En van 12 tot 2 is de radio er live bij. Dus als je er niet live bij kan zijn, kun je altijd nog naar de radio luisteren. Dat is ook altijd gezellig. En leuke optredens. Ik heb even net de line-up zitten bekijken, maar het ziet er goed uit, hoor.
0: Ben heel benieuwd. Ga morgen zien.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een persoon om het leven gekomen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er zou een trein achterop een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een Libische hulporganisatie en persbureau AP. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen. De kustwacht en reddingswerkers zijn bezig om lichamen te bergen. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade. Zo viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Utrecht zijn bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken aan blikseminslag. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zouden twee doden zijn gevallen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil neerzetten zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige perioden bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting, bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. Het weer, in het midden en noorden een waarschuwing voor zware windstoten en onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand